have we got news.

0: HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
1: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. De VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt nieuwszender CNN op basis van een Amerikaanse bron. Het zou gaan om een locatie die een bedreiging vormde voor het Amerikaanse leger. Iraanse media melden onder meer explosies bij een belangrijke havenstad in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten zouden ook Iraanse drones hebben onderschept. Ook in Kuwait ging het luchtalarm af. In de Kamer is er nog tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming van de federale regering. Eerder op de dag werd er ook al gepraat over de centenindex. Journalist Timmy van Diepen legt uit.
3: Dat betekent dat mensen die wat meer verdienen, dus boven de 4000 euro bruto, dat die boven dat bedrag geen volledige indexering meer van hun loon zouden krijgen. Dus vanaf de volgende keer dat de index opnieuw omhoog gaat en dat er eigenlijk een automatische verhoging van die loon komt, dan wordt dat met 2% verminderd. Ook zeker de mensen die wat meer verdienen gaan het voelen in hun portefeuille.
2: Het debat hervat deze ochtend. Daarna wordt de pensioenhervorming en de centenindex normaal gezien goedgekeurd. En het Engelse Crystal Palace heeft de Conference League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel kort na de rust. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace en dat in hun eerste seizoen in Europa. Eerder dit jaar wonnen ze ook al de FA Cup en het Community Shield. Het wordt een zomerse dag met maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer. Mogelijk wordt het opnieuw een tropische dag bij zo'n 32 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Die kunnen dan ook onweerachtig zijn. Maxima tot 25 graden.
1: Dit is Joe 80s.

0: Dit is Joe,
1: Sven en Anke.
2: Ik vond de reactie van Britt eigenlijk het leukste van allemaal. Op de haarband die Anke plotseling, ik weet niet waar, vandaan heeft getoverd. Want ik heb je in die 10 jaar...
3: Niet uit de 90's.
2: Nooit gezien met een haarband in die voorbije 10 jaar. Never, nogthans, jamais.
3: Dat was zo in mijn 100 hete vragenperiode. Weet je, als ik een cultprogramma presenteerde op Canvas.
2: Op toen, Canvas?
3: Ja, ik zeg dat altijd.
2: Op Canvas, dat is toch kanaal 2.
3: Over seks op 2B.
2: Was dat 2B, ja.
3: 2B. Toen had ik dat altijd.
2: Altijd een haarband.
3: Altijd.
2: Dat is ook het enige dat ze toen droeg. Een haarband.
3: Ah.
2: Hey Britt, wat vind jij ervan? Je hebt een heel kort berichtje gestuurd naar ons. Wat heb je gestuurd?
4: Ze van nog.
3: Wel, weet je, de manier waarop je het uitspreekt is toch alles, hè? Want hier, mijn collega's lazen het voor, lieve Britt, als
2: ze
3: van nog. Maar
2: je
3: zei, of ze van nog, zo van, Sven, je maakt het erger dan dat het een feit is. Hè? Dat zit erachter, hè, Britt?
4: Ja.
3: Hey,
4: ja.
3: Voilà.
2: Hoe oud ben jij, Britt?
4: Ik word 25 dat jaar.
2: Ah, je bent eigenlijk een beetje van dezelfde leeftijd van Anke eigenlijk.
3: Ja.
2: Je zit in dezelfde categorie. Ja, ik hoor. En hebben meisjes van 25, is dat nog hip om een haarband in te steken? Of is dat toch wel iets van een ver verleden?
4: Het is een tijdje terug mode geweest, maar dat is wel al even geleden.
3: Maar bring it back. Weet je wat? Je moet de mode niet achterna lopen. De mode moet mij achterna lopen. Dat zeg ik.
4: Je moet aan doen wat je graag wil.
2: Maar dat is de boodschap. En trouwens, Britt, weet je wat we nu heel vaak ook horen van jonge mensen, jouw leeftijd? Dat ze muziek uit de jaren 70, 80, 90, dat ze ook heel goede muziek vinden. Muziek van lang geleden.
4: Ja, dat is zo.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
4: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Dit is
7: Joe 80s and 90s.

0: Onze kroonprinses die studeert vandaag af aan Harvard. Dat is een hele prestigieuze universiteit in Amerika. Er zijn wat journalisten mee. Ik zag ook een reportage in het VTM-nieuws. En Wim de Handschutter, dat is een journalist van HLN ook en van VTM, die heeft een interview met haar kunnen afnemen. Er waren maar 4 journalisten. 2 uit de Vlaamstalige pers, 2 uit de Franstalige, die dat hebben kunnen doen. En we hebben Wim, voor hij zijn bed is ingekropen in Amerika, even gebeld, heel vroeg deze ochtend. Dat interview ga je later horen, want ze heeft wel wat interessante dingen gezegd. Onze kroonprinses Elisabeth. Na 8 uur krijg je dat interview te horen.
1: Gisterochtend hebben we heel droevig nieuws gehoord. Al tijdens de uitzending 9 uur kwamen heel veel berichtjes binnen van luisteraars. Die hadden het op Facebook gelezen, op de Facebookpagina van Vedra Hoste, dat Martien Preene overleden was. Uh-huh. Dat nieuws werd later ook bevestigd. Ja, gisteren kon je heel veel collega's van haar horen, lezen, zien, die hele mooie woorden hadden over Martien.
2: Dat was een toppresentatrice, heel veel charisma, heel veel talent, wat misschien niet altijd iedereen op een correcte manier heeft gezien, maar ook na tv-carrière, hoe ze zich herpakt heeft, hoe ze eigenlijk dat pad van spreekbuis, van complementaire gezondheidsleer, een bewuste positiviteit, daarvoor staan, daarvoor kiezen, daarvoor inspireren. Allee, dat is zo'n topvrouw. Dus ja, dan hoop ik dat iedereen haar lach, haar speelsheid, maar ook haar empathisch vermogen, haar luistervermogen, haar bereidwilligheid om er altijd voor iedereen die het nodig had er te zijn. Zo maken ze het niet veel.
1: Zo klonk Gina Lisa gisteravond bij De Kok en de Koning. 62 jaar is ze geworden. Goh. Pancreaskanker, een van de meest agressieve kankers. Dan kan het heel snel gaan. Er zat er hele goede hoop in. Ja, en dat, ik denk dat niemand gezonder dan Martien Preene heeft geleefd de voorbije 20 jaar. Dus dan voel je, of dan weet je toch ook weer van, heel vaak is het toch ook een slecht lotje uit de loterij.
0: Ja, het is ook
1: zo, rotkanker.
0: Ja.
1: Maar ik heb heel veel gelezen en wat mij vooral, wat ik onthouden heb, is dat Jode Porter zei ergens, hij zei van, ik ken werkelijk niemand die Martien niet mocht. Ze was zo geliefd. En dat was ook zo, want ze is ook bij ons in de studio geweest.
0: Ja,
1: hè? Wat een innemende vrouw. Echt een fantastisch mens.
0: Ja.

0: 107. Een tip voor een mega succesvol leven. Ja, als je nog moet solliciteren, je wil een nieuwe baan, een andere baan, je eerste baan, je laatste baan, dan moet je één ding weten. Niet via AI een sollicitatiebrief schrijven.
1: Oh ja, ja, dat doet iedereen waarschijnlijk.
0: Ja, dat doet iedereen, echt
1: dat
0: waar.
1: Valt op, hè?
0: Het ja. valt op. En zijn baard wordt vandaag geciteerd. Onze professor arbeids van alles, die wordt geciteerd en die zegt van ja, dat is gewoon, ja, iedereen heeft dezelfde insteek tegenwoordig in zijn motivatiebrief. Er komen echt letterlijk dezelfde brieven toe, ja. mails, bij elke werkgever.
1: Ja, ja, ja.
0: Het ding is wel, het is goed voor spelfouten. Daarvoor moet je AI gebruiken. Want vroeger, jaren geleden, ja, spelfouten waren zo echt de manier waarop iemand door de mand viel. Zo van, oh, is toch niet zo slim. Oh.
1: Ja, maar als het er nu nog is, dan zijn helemaal dom.
0: Ja, dan zijn de lui ook. Dan vinden ze u een lui en aap. Omdat je het niet even erdoor haalt.
1: Ja.
0: Maar ja, voor de rest, ja, je moet opvallen. En hoe val je tegenwoordig op? Met een motivatievideo.
1: Een video?
0: Ja, waarin je echt gewoon kan vertellen van, hey, dit ben ik, zo zit ik in elkaar.
1: Right, okay,
0: een beetje stoef kan je daar ook kwijt. Bijvoorbeeld kan zeggen van hoe je in je vorige job in je eentje het kantoor draaiende hebt gehouden. Of hoe jij dan de fouten uit de orders hebt gehaald van andere collega's. Ik zou dat stoef vinden, maar volgens Stijn Baart is dat wel de manier om werkgevers te overtuigen.
1: Ja, maar het is de manier waarop je het doet. Hè. Dus de authenticiteit is dat wel heel belangrijk.
0: Ja, je moet het op een manier doen dat je de rest niet afvalt. Hè.
1: Wel, dat vind ik wel goed.
0: Ja, ja, maar,
1: Maar
0: ik ben ook van plan om dat bij jullie te doen. Om jullie business naar een hoger level te tillen. En,
1: Of als je in de
0: zorg zit, zeg je van, ik ben een mama van 3 kinderen. En ik ben het gewoon om, zorg is my middle name. Maar dus via de video en niet via ChatGPT. Want anders lijkt het alsof een computer het voor jou verzint.
1: Dat is super goed.
0: Dus authenticiteit is het nieuwe goud.
1: Ik vind echt zeer goed dat ik dan. Ik heb 3 kinderen. Ik wil graag bij jullie in het ziekenhuis wel komen uitpuffen en uitzuchten en zagen over mijn kinderen. Dat is een heel goede motivatie.

0: jaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina der Waal.
1: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Mevrouw Wies.
3: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, mam!
10: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
11: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
10: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
13: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht,
5: rustig,
4: Rustig. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress, gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
13: Prima, prettige avond.
4: Mooi, oh, ja, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
10: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
14: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
15: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
16: Joe, 80s and 90s.

0: Anke.
1: Ja, je was eigenlijk het prijsbeest van een tijd geleden, op 31 december vorig jaar. Had je met de lotto meegespeeld? Ja, je bent nu vergeten. Nu denk je, potverdikke, ja, toen heb ik meegespeeld. De Ju. En toen heb je gewonnen. Je hebt toen op 31 december misschien 6 miljoen euro gewonnen. Maar ja, wat is er toen gebeurd met dat lottobiljet? Niemand weet het. Het zit misschien nog in je pardessus.
0: Maar ik weet het zeker.
1: Wat?
0: 31 december, dat gaat nog in die nieuwjaarsoutfit zitten.
1: Ik weet niet waar het zit, ja. Maar je bent dat biljetje vergeten.
0: Maar kijk toch eens.
1: Kijk, is
0: het om zeep?
1: Kijk niet, wat is er gebeurd? Ze hebben de winnaar van die 6 miljoen op 31 december laatstleden niet gevonden.
0: Och.
1: Hij, zij of X heeft zich niet aangemeld bij de Nationale Loterij. En wat is er nu aan de hand? Dat bedrag gaat terug in de pot voor latere trekkingen. En zo wordt de startjackpot vanaf 1 juli tijdelijk verhoogd. Van 1 miljoen naar 1,5 miljoen euro. En ze gaan die 6 miljoen euro dus zo inzetten, opgebruiken, om andere mensen gelukkig te maken. En zelfs als jij nu, gewezen prijsbeest en winnaar, dat biljetje terugvinden en denk je, tutu, ik heb dat gehoord bij Sven en Anke.
0: Verjaard.
1: Ik moet vlug nog, ik moet, te laat.
0: Goh.
1: Ik heb pech, hè.
0: Ja.
1: Dat is afschuwelijk.
0: Ja, maar hoe kan dat? Ja, dat is toch, ja, dat is,
1: ja, ik weet niet.
0: Maar hoe kan, ik bedoel, hallo, ja, ik heb nooit meegespeeld met de lotto, maar is dat nog altijd zoals in de jaren 80, dat je dan zo dat
1: doorzichtig kalkblaadje
0: meekrijgt?
1: Ja. Maar weet je wat er is? Ik hoop één ding, keihard, dat die persoon, hij, zij of X, dat nooit ontdekt. Dat hij dat nooit terugvindt.
0: Overleden.
1: En nooit checkt. Ja, ik hoop niet dat hij overleden.
0: Nee, maar ik bedoel, waarom? Dat is de enige reden dat je denkt van ja.
1: Ja, whatever. Maar ja, dus ik niet checken als je ergens zit. Want het zou je dag enorm kunnen verpesten.
2: Dit is Joe 80s en

0: in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
2: Ja, mocht dat niet misschien?
1: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
2: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
4: B-Bad.
3: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
6: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
7: Goedemorgen. Minder dan een derde van de Belgen steunt de centenindex van de federale regering. Dat blijkt uit opinieonderzoek De Stemming van onder meer De Standaard. Ook de BTW-hervorming die op tafel ligt wordt massaal afgewezen. Voor maatregelen zoals strengere controles op langdurig zieken en de uitbreiding van de flexijobs is er wel steun. Vandaag stemt de Kamer trouwens over die centenindex. In de Kamer werd er daarover tot na middernacht gedebatteerd. Journalist Timmy van Diepen.
8: Dat betekent dat mensen die wat meer verdienen, dus boven de 4000 euro bruto, dat die boven dat bedrag geen volledige indexering meer van hun loon zouden krijgen. Dus vanaf de volgende keer dat de index opnieuw omhoog gaat en dat er eigenlijk een automatische verhoging van die loon komt, dan wordt dat met 2% verminderd. Ook zeker de mensen die wat meer verdienen gaan het voelen in hun portefeuille.
7: Het debat hervat deze ochtend. Daarna wordt de pensioenhervorming en ook de centenindex normaal gezien goedgekeurd. De autopsie op het lichaam van de bestuurder van het dodelijke ongeval in Buggenhout dinsdag leverde niets op. Het blijft dus onduidelijk waarom de man met een minibusje door een gesloten overweg reed. Het parket onderzoekt dat verder met getuigen en camerabeelden. Het is ook nog wachten op het resultaat van het toxicologisch onderzoek. Bij het ongeval zijn 4 mensen overleden. De bestuurder, een begeleider en 2 kinderen. Kroonprinses Elisabeth heeft voor het eerst een exclusief interview gegeven over haar toekomstplannen en haar tijd in de VS. Daar studeert ze vandaag af aan de prestigieuze Universiteit van Harvard. HLN Royalty-journalist Wim de Hanschutter kon haar spreken over haar studentenleven, de kansen en opofferingen als kroonprinses en de band met haar familie.
9: Ze was hier gewoon Elisabeth, een jonge vrouw van 24 die heel hard studeerde, maar ook plezier maakte met vrienden, uitging met hen. En ze was niet altijd de perfecte, meest gedisciplineerde studenten, zegt ze zelf. Juist omdat ze niet enkel in de bibliotheek studeerde en ook een leven buiten de universiteit had. Ze sportte ook veel, samen met haar vrienden. Ze zat in een hardloopclub.
7: Het is niet duidelijk wat kroonprinses Elisabeth nu zal doen. Mogelijk volgt ze nog een stage of doet ze aan vrijwilligerswerk om zich daarna voor te bereiden op haar rol als koningin. In de oorlog in het Midden-Oosten meldt Iran dat het een Amerikaanse luchtmachtbasis heeft aangevallen. Het was een reactie op Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht. De VS zou daarbij een belangrijke haven in de straat van Hormuz hebben gebombardeerd. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt ook dat elke nieuwe aanval van de VS nog zwaardere aanvallen zal uitlokken. Het is niet duidelijk wat dit nu betekent voor het vredesoverleg. En het Engelse Crystal Palace heeft de Conference League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel kort na de rust. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace. En dat in hun eerste seizoen in Europa. In 1 jaar tijd wonnen ze zo 3 bekers, zo ook de FA Cup en het Community Shield. Het wordt een zomerse dag met maximaal tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer. Mogelijk wordt het opnieuw een tropische dag bij zo'n 32 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Die kunnen ook onweerachtig zijn. Maximaal tot 25 graden.
6: Dit is Joe.

0: En zoals je weet, niet alleen een radioprogramma, maar je kan ook binnenkijken in onze studio VTM Gold of via de app van Joe, joe.be. En we hebben een bezoek.
1: Yes, Gert Verhulst en James Cook, een hele goede morgen.
0: Goedemorgen.
1: Hey. Ja, jullie hebben een nieuwe single, jij bij. Ma de Wodo, dat is eigenlijk de opsomming van de zware werkdagen in hippe afkortingen gegoten.
2: Zo zijn wij.
1: Zo zijn jullie.
2: Ja.
1: Bro. Maar,
3: hey bro. Nee, stop, het gaat u niet af.
2: Wat zeg je, bro?
1: Slay queen. Maar Sven weet dat het is. Hè. Sven weet dat het is.
0: Maar die wodo, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag.
1: Ja, ik weet het, maar een zware wo. Heb jij gehad een zware wo-ochtend na een nog zwaardere...
2: Die avond
0: was wel zwaar.
1: Met de enige echte James Cook.
3: En ik kan u verzekeren, dat zijn zware avondjes. Hè, Gertje?
2: Ja, met jou?
3: Ja.
2: Ja, nee. Maar ik met Sven ook. Ik heb eens een zware avond met Sven beleefd in Barcelona.
0: Oh, jongen. Ja.
2: Ik heb er nog kopijn van. En dat is
0: maar dat was inderdaad lang geleden. En dat was een heel pittige avond.
3: Weet wat dat is, Sven? Het mag gezegd worden, jij zorgt toch heel erg goed voor je gasten.
0: Ook. Is het waar? Maar ja, lief dat
3: ik heb dat gezegd tegen Gert. Die gast hier in hem, dat komt dan boven... Dat was heel... Ja, je voelt je zo goed, voelt je zo op je gemak.
0: Maar wat het weer ook mee, hè. Ja,
1: maar jullie hebben niet gezwommen. Is dat...
3: Nee, maar ik kan je zeggen, Anke, omdat we in een babbel zaten. En in een babbel, die was gezellig. Als je gisteren, en dan doet van, oh, zit niet weer goed op ons gemak. Ja.
0: Sorry, correctie, we hebben wel gezwommen.
3: Hebben we gezwommen?
0: In de wijn. Ik heb de flessen gezien, de lege flessen de dag nadien.
1: Gert, hoe is dat nu voor jou om zo te horen, om te zien eigenlijk, dat je beste vriend kwijt bent geraakt aan Sven Ornelis? Gaan wij nu beste vrienden worden, wij als gedumpte partners, we kunnen nog het beter hebben samen.
2: Het is hard, Anke, maar je merkt wel dat mensen met een drankprobleem elkaar opzoeken.
0: Hey vrienden, jullie hebben een single gemaakt die helemaal jullie die ons allemaal naar het weekend naar de feesten wil lokken.
2: Ja.
0: Dat jullie dat elk jaar, Gert?
2: Ja, dat is eigenlijk naar aanleiding van de zomershow die wij elk jaar doen in theater in Plopsaland. En die single is een beetje promo, hè, James?
3: Ja, zeker en vast. Ja, inderdaad. Wij zingen graag, hè. Wij pretenderen niet dat wij de grootste zangers van Vlaanderen zijn, maar wij zingen graag, ik toch al niet. En altijd wanneer die zomershow eraan komt, dan hebben ze zoiets van, ja maar als wij willen dat wij in al die radiostations langs gaan voor even promo te mogen gaan maken voor onze show daar in Plopsaland, dan moeten we iets extra doen.
0: Ah, maar voilà. Voor ons hoeft het niet met muziek te zijn.
3: Toch neus. Zijn jullie een fan?
0: Ja, wel heel groot.
2: Alleen Sven is een topschijf.
0: Hebben jullie ooit eens een keer een Mia of zo gewonnen ook? Nee?
3: Zeker vast. Ik was heel trots, maar Gertje kon er niet zijn toen, hè?
2: Nee, ik zat dan aan de tafel, hè, dus we zijn heel trots. Een Mia, hè, wie kan dat zeggen?
3: Ja, dat is waar.
2: We zijn er nu wel aan een hoop die dat kunnen zeggen, maar goed, hè, toch?
3: Ja, zeker.
1: Maar gingen we hem volledig draaien of een fragmentje?
0: Ja, we gaan hem volledig draaien.
1: Okay, dat is een goed teken. Ja, maar soms draaien we een fragmentje en dan weet je hoe laat het is.
0: Ja, nee, volledig. Op voorwaarde dat jullie er keihard voor gaan in de studio.
3: We zingen mee.
0: Dat is mijn playback show, hè?
2: Ja.
0: Oké, dan gaan we.
1: Van die kruk af. Yeah.

0: gedaan. Ik vond het top.
1: En jullie hebben de bovenste plank gehaald. Want voor Joep, een van onze luisteraars, die zei... Jongens, rijden we naar rij van de bovenste plank. Dus voilà. Het is gelukt.
2: De bovenste plank. Ja, hoger kan niet.
3: Het mag weer gezegd worden. Gert gezien een bescheiden vent. Maar kan ik het zeggen? Het is weer uit de pen van Gert Verhulst.
2: Ja, goed. Maar is er nog een plank boven de bovenste?
1: Voor Rijmelarij heb je het gehaald, blijkbaar. Maar nee, heel veel toffe mensen zeggen... Ja, het klinkt echt als een hele dikke zomerhit.
0: Ja, ik dacht, ik heb een heel cool dansfilmpje gemaakt.
2: Oh.
0: Ik heb niet opgepakt.
3: Maar nee.
0: Heb
3: jij
0: nu een video gefilmd?
3: Allee,
0: Anke. Ja, ik weet het.
2: Er staat hier dus 3 minuten meer een gsm te zwaaien te filmen. Ja, wij ook, we sloven ons allemaal echt voor de lens.
0: En weet je wat ik dan heb? 1,5 seconde dubbel kin. Zo van.
3: Nee, dat heb ik niet opgepakt.
0: Ja, 1,5 seconde.
3: Maar ik ga je iets zeggen, Anke. Er is wel een wedstrijd. Dus je kunt je natuurlijk ook een hand inschrijven voor onze wedstrijd. Allee, inschrijven. Wat je moet doen, Gert, leg het even uit.
2: Ja, je maakt dus een filmpje, maar je moet het dan goed doen.
0: Hè, en play duwen.
2: En niet alleen een dubbel kin. Voilà. Ja. En je post dat op TikTok of Instagram. Zodat zoveel mogelijk mensen hebben gezien. Wij ook. En het beste dansje wordt beloond met een geweldige prijs.
3: En de prijs is? Wat denk je?
0: Ja, tickets voor jullie show.
3: Tickets voor onze show natuurlijk. Ja. En de villa van...
0: echt waar? Heel de zomer naartoe eigenlijk. Twee maanden.
3: 2 tickets voor de show. Maar je mag ook naar het pretpark. En ik heb er ook nog voor toeval in het filmpje nog een keer bij gepret. Dan zou ook in het hotel mogen blijven overnachten.
2: Ja, en James komt strippen voor het slapen gaan.
3: Oh. Ja, ze gaat er geen één filmpje worden ingezet. Ja.
1: Dat doet hij altijd, hè.
2: Ja.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Allee, verras mij eens.
4: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
6: Dat ga ik eens proberen.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Voilà, opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
8: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
9: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
10: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
11: En voor mijn pensioen?
12: 2e of 3e pijler, juffrouw.
11: Wat blieft?
12: En hebt u een VAPZ?
11: Wat?
12: Wat is een VAPZ, juffrouw?
11: Ik weet niet.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
11: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat...
10: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
13: Samen er iets moois van bakken? Dat is...
14: Wauw!
13: Van Bibra. Van klungelen met deeg tot...
15: Oma, dit is het lekkerste ooit.
13: Dat is toch echt wel...
14: Wow.
13: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Bibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
15: Wauw!
13: Van Bibra.
16: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
17: Mm-mm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
16: Amai, die zijn snel.
18: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live.

0: verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
1: Sorteren kan je zo meteen.
2: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij AutoFirst.

0: Nicolas heeft gestuurd, wat is dat toch met die James en die Gert? Die slagen er nu toch altijd in om Feel Good te verkopen, zalig nummer. Zin om al door te spoelen naar het weekend. En veel mensen zeggen, ja, als die op de radio zijn, big smile. Ja.
1: Stop, ze zitten wij wel in onze notto volledig brak, hè?
2: Ja. Ja, ja, dat is onze laatste energiestoot hier.
3: Ja,
2: ja, ja,
3: maar ja, en dan moet die zomershow nog komen, hè?
2: Ja, ja, maar tegen dan zijn we in topvorm, hè?
3: Ja, want...
2: ja, we gaan nog op hoogtestage.
3: Oh ja, in Saint-Tropez.
2: In Saint-Tropez, ja, ben een beetje.

0: Ja, ja, ja, wij repeteren er altijd 2 dagen. Allee, dat is het plan. Maar, ja,
1: repeteren 2 dagen.
2: Maar is de tekst er dan al of wordt die tekst ook geschreven tijdens de repetitie?
0: Het is vooral teksten uit het hoofd leren dat we daar doen.
1: Ja, het is zo, kijk, er staat eigenlijk al 80%, 90% van de show staat al op papier. En daar in Saint-Tropez, daar zorgen we ervoor dat het echt allemaal een beetje naar onze mond, nog meer naar onze mond staat.
0: En ook, we doen dan de sketches voor de eerste keer voor Ellen. Ja. Je ziet dat dan, tegen haar goesting, maar die vindt dat verschrikkelijk. En
1: heel
0: confronterend. Kik.
1: Heel confronterend.
0: Die heeft geen kick.
1: Zeg, maar sorry, ik, heel eerlijk, nu ga ik een hele domme vraag stellen.
0: Oh, niet, hè. Sven.
1: Nee, maar leg eens
3: waar ligt Saint-Tropez?
1: Hoe ziet zo'n show eruit? Dat is geen kindershow die jullie dan doen. Dat is echt een soort van leg eens uit, wat doe je? Wat maken jullie eigenlijk?
3: Ja, eigenlijk, wij vertellen wat we eigenlijk in het loop van het jaar allemaal meemaken. Wij delen sowieso al veel dingen. En daar ontstaan er verhalen uit, daar ontstaan er sketches uit, daar ontstaan er vooral grappige momenten tussen Gert en ik uit. En wij hebben nu ook beslist, dit jaar voor de allereerste keer eigenlijk, om eigenlijk enkel eigen repertoire ook te zingen. We hebben ondertussen toch al een
1: zongen jullie vroeger dan?
0: Ja, dan deden we zo weer met medley van Hollandse slagers Franse medley. Ja.
2: Maar intussen hebben jullie zoveel wereldhits dat er eigenlijk niet meer nodig is.
0: Dank je. Mensen smeken erom.
3: Kent je, als ik zeg, als het weer
2: de zomer wordt.
3: Ja,
2: zoiets.
3: Dat was goed, toch?
2: En
3: En altijd.
2: Als ik bij jou ben.
1: Maar zondags niet.
3: Nee, ook niet. Als
0: kortjakje
3: ziek.
0: Ja. Mannen, echt waar.
2: Dit knippen we eruit.
3: Jullie moeten dringend een keer naar de zomershow komen.
0: Hey, en we hebben dan een live band en een top ballet hebben we ook.
3: Klopt.
0: En met heel mooie boys ook, Sven.
1: Zeg, nemen jullie nog eens wel vakantie eigenlijk ook tussendoor?
3: Ja, we repeteren
1: maar serieus, want als je een hele zomer... En jij doet de tafel het hele jaar door.
0: Vanavond is dat de laatste tafel... En eigenlijk de zomer, die shows, dat is een beetje onze congé.
1: Ja,
0: wij amuseren ons rot waar.
3: Dat is waar. Hey, zeg, we hebben wel een nieuwsje.
0: Ja.
3: Dus dat vind ik opeens. Zo meteen gaan we onze clip lanceren. Onze zomerclip. Want we hebben ook een clip opgenomen.
1: Ja. Oké. Okay.
2: Ook op hoogtestage. De eerste hoogtestage Centro
0: Peel. Heel plaagde stage in een de strandbar op Linkeroever.
2: Ja, right.
1: Oké. Okay.
3: Na 4 uur was heel laag, lag gewoon tegen de grond. Dus zult wel zien.
2: Maar hij komt hij dan op Instagram of waar moeten we die zien?
3: Ja, wel, weet je wat? We zullen hem gewoon aan jullie geven. Dan kunnen jullie hem als eerste...
1: Kijk, vanaf gaan we
2: lanceren.
1: Voilà, kijk, dat is een zeer... Veel succes. Maak er een prachtige zomer van.
0: Dank u wel.
1: Zonovergoten.
0: Zeg, en kom kijken in een keer. Hè.
2: Ja, maar ik wil heel graag komen.
3: Ah, okay. Als je wilt komen, zomershow.live. Dat is voor de ticketjes. Want ja, niet iedereen mag gratis komen, hè, Anke.
2: Ja, maar en mijn mama heeft al tickets gekocht. Hè. En, mijn mama heeft ook een ticket gekocht voor mij.
3: Oh.
2: Hey, echt, ja. Gewone mensen zijn wij.

0: Ja, een aanzienlijk bedrag, echt wel een behoorlijk bedrag, 41.000 euro. En iemand dacht, dat 41.000 euro, daar heb ik wel recht op, dat moet ik nu toch wel krijgen, die 41.000 euro.
1: Schadevergoeding?
0: Nee, en iedereen die het verhaal zou zeggen, ja, tuurlijk, alleen dat krijg uiteraard die 41.000 euro, ja, dat is logisch. En toch niet gekregen, om een heel bepaalde reden.
1: Oké. Ja. Is het in ons land?
0: Het is niet in ons land, nee.
1: Maar is het een schadevergoeding? Of
0: het is ook geen schadevergoeding.
1: Is het een soort van loon, een bonus?
0: Het is ook geen soort van loon. Het is ook geen bonus.
1: Iets dat hij had verkocht.
0: Ook niet iets dat hij had verkocht.
1: Een schat die in zijn eigen huis had gevonden.
0: Nee, dat is het ook niet. Het is nog een ander verhaal.
1: Een schat in de tuin, onder de grond.
0: Nee.
1: Op straat, een envelop. Nee,
0: niks gevonden.
1: Dat is niks met een schat gevonden.
0: Hij dacht, ik heb daar toch, dit is nu toch wel het minste wat ik even kan vragen. Want heeft ze eigenlijk zelf om gevraagd.
1: Wacht. Is het een beloning? Had iemand een beloning beloofd? Van, ik ben dit kwijt. Als je dat vindt, of zo de gouden tip.
0: Dat was het ook niet.
1: Dat is niks met een beloning.
0: Nee. Die persoon had die 41.000 euro eigenlijk nodig.
1: Ja?
0: En dacht, dat gaat nu. Hiervoor ga ik dat wel. Ja, dat gaat wel. Dat krijg ik toch
1: Die,
0: wel.
1: Die wou iets verkopen, een Rolex of zo.
0: Nee, die wou niets verkopen.
1: Niks?
0: Wou iets voor zichzelf. Hij vond, gezien de situatie waar hij in zat, dat fluitje van een cent zou zijn. Het bleek dan achteraf toch wel een heel groot probleem om daaraan te geraken.
1: Hij wou iets halen in Afrika, iets heel zeldzaam.
0: Nee, dat is veel te ver.
1: Oh ja.
0: Echt huistuin en keuken.
1: Huistuin en keuken?
0: Echt huistuin en keuken.
1: Het gaat over een rijk iemand die dacht nog wat rijker te worden met iets speciaals.
0: Het ging wel over... het waren geen sukkelaars.
1: Het was een rijke die dacht, ik wil dat hebben. En dat kost niks, maar dat mag niet omdat er buikveel...
0: Ja, dan zit je wel heel
1: invoerrechten of bepaalde wetten.
0: Huistuin en keuken.
1: Huistuin en keuken.
0: Ja, huistuin en keuken. Zwaar, hè?
1: Huistuin en keuken.
0: Huistuin en keuken.
1: Oh, wat is dat dan? Een andere keuken, dat begrijp jij dan ik, hè?
0: Allee, kom. Probeer eens mee.

0: 41.000 euro, dat is heel veel geld.
1: Ja.
0: Maar ja, toch de persoon die erom vroeg, heeft het niet gekregen. Terwijl hij vanuit ging, ja, dat is nu toch wel het minste eigenlijk, om dat nu even te krijgen.
1: Dat het is moeilijk. Je zei, je moet in de huistuin keukensector zoeken. Ja, ja. Maar ja, we hebben een totaal andere keuken. Ik denk dat niks wat in mijn keuken ligt of staat, in jouw keuken.
0: Want het gaat over de keukensector.
1: Het gaat echt over de keuken.
2: Je hebt een goed woord al drie keer.
1: Ja. Huh?
2: Ja. Je hebt een drie keer een goed woord gezegd.
0: Ja.
1: Huh?
0: Ja, ja.
1: Keuken,
0: ja, zoals ik zei.
1: Gaat het over een keuken gewoon dan?
0: Het
1: gaat over een keuken.
0: Het gaat over een keuken.
1: Oh ja, dan moeten berichtjes van de luisteraars niet meer voorlezen. We zaten allemaal op een dwaalspoor.
0: Maar kijk, ik ga het vertellen wat het is, want het is eigenlijk iets wat ik met de luisteraars zou willen bespreken deze ochtend.
1: Oké. Okay.
0: Het gaat over Suzy.
1: Oh.
0: Suzy is een Amerikaanse en de papa van Suzy, zijn naam is Warren. Warren Buffett. Warren Buffett, dat is niet degene die aan het buffet staat in een all-in hotel, dat is het niet. Warren Buffett heeft hotel, die heeft alles.
1: Hij dacht Warren Buffett, ja, inderdaad.
0: Nee. Warren Buffett is een Amerikaanse miljardair, staat bekend om zijn enorme vermogen, staat altijd in de top 10 van rijkste mensen ter wereld, heeft $144 miljard op dit moment. En zijn dochter, Suzy, die moest haar keuken renoveren, want die keuken was er echt niet goed meer aan toe. Dus die zei, papa, ja, ik wil de keuken eigenlijk renoveren. Ik kost 41.000 euro, zou dat even kunnen. En Warren die zei, nee, Suzy, dat gaan we niet doen. En toen zei Suzy, maar waarom, papa? Allee, 144 miljard, vroeg of laat is dat toch voor ons, voor de kinderen. Het is gaan om een keuken, je moet ook een goede keuken thuis hebben. Het gaat alleen maar om $41.000 euro. En Warren zei, nee, Suzy, dat gaan we niet doen. Weet je wat je moet doen, Suzy? Je moet naar de bank gaan. En je moet daar een lening proberen te krijgen. Die moet je netjes gaan afbetalen met het loon dat je zelf verdient. En dat is een voorbeeld dat hij altijd aanhaalt als hij ook speeches en zo geeft en ook in interviews. Hij zei, op een bepaald moment, ik had al echt tientallen honden. Ik heb ongelooflijk veel miljard al op de rekening staan. Eigenaar van alles en nog wat. En mijn dochter wou een keuken, maar ik heb gezegd nee. Want het is belangrijk dat je zelf je centen verdient in het leven. Dat je er zelf voor gaat. Dus ga maar gewoon naar de bank zoals iedereen. Het is belangrijk om discipline en verantwoordelijkheid te leren. En daarom, dat is een soort van levensles die hij meegeeft aan heel veel mensen. Ook al heb je geen 144, ja, maar je hebt misschien, weet ik veel, 100.000 euro's. Als de kinderen er zomaar om vragen, niet doen. Want anders denkt ze, het komt altijd uit het handje van de papa. En je moet er zelf voor vechten, anders worden het sukkelaars.
1: Oh, ja, ja, dat is wel eigenlijk heel triestig. Hè? Dan word je zo geboren in een nest vol geld. En dan moet je nog je eigen boontjes gaan doppen.
0: Dat is triestig, dat is toch
1: prachtig.
0: Dan
1: denk je van, je hebt een rijke luisleventjes, knokken of jongeren, hoe overal naartoe gaan.
0: Dat gaat niet goed mee met die knokken of jongeren.
1: Ja, het was een mopje. Ik vind het een mooi verhaal. Een mooi verhaal van Warren Buffett, dat hij met zijn dochter Suzy heeft gedaan.
0: Maar
1: ik vind het heel mooi, maar ik geloof dat dan niet altijd. Heel eerlijk, Svenny. Ik denk dan van, dat is een mooi voorbeeld van de keuken, maar Suzy zal toch wel andere dingen gekregen hebben.
0: Ja, dat weet ik nu eigenlijk.
1: Ik kan me dat niet inbeelden, dat je zoveel miljarden hebt en dat je kind dan niks.
0: Maar we hadden dat verhaal onlangs bij Sting ook. Sting had ook in een interview gezegd, hij zei, mijn kinderen moeten voor alles zelf werken. Meer nog, Sting had gezegd, als ik doodga, dan gaat er geen grote erfenis naar mijn kinderen. Dat gaat verdeeld worden onder goede doelen, want ik vind dat ze zelf een weg moeten maken, want ik zie te vaak dat rijke huiskinderen kroppen of kinderen worden inderdaad.
1: Ja, ja, en dan heel veel van die kinderen die sterven vaak voor hun ouders, zo drugsverslaafd.
0: Dat soort
1: helemaal aan lager. Ja, maar het is goed, het is mooi.
0: Ga je daar een les uit leren, Anke?
1: Ja, zeker, want ik heb ook miljarden op de bankrekening, waar ik ook op de radio nooit over wil uitweiden, want ik wil overkomen als een gewoon, normaal plebs iemand. Maar ja, ik doe dat ook met mijn kinderen. Ze moeten voor elke cent vechten.
0: Ja, het is algemeen geweten dat er niemand de warme Buffett zo goed kent als Anke.
3: Vanavond bij VTM, 6 kilometer Brokantemarkt in Eenmaal Andermaal. En bij VTM 2, de halve finales en de finale van de Premier League Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina Derwaan.
5: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre.
5: voor het leven.
8: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
9: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent, dag BTW, hallo Droombadkamer. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.

0: van de dag.
1: 41.000, dat was het cijfer van de dag. 41.000 euro, of ja, dollar misschien. Dat moest eigenlijk Suzy neertellen voor een keuken. Terwijl ze die eigenlijk van haar papa cadeau had kunnen krijgen. Haar papa was miljardair. En die dacht, ja nee, ik ga dat niet zomaar aan mijn dochter geven. Die moet werken voor haar keuken, net zoals iedereen. Ja, jij vond dat een hele wijze levensles, Fenn O'Neill.
2: Ja, ik vind dat wel, ja, inderdaad.
1: En ook, ja, er zijn heel veel luisteraars die dat ook in dat team zitten. Er zijn ook andere luisteraars. Bijvoorbeeld Koen, die zegt, goh, je wilt je kinderen toch het meest comfortabele leven gunnen. Ja. Werken is ook niet alles, zegt hij. Er zijn ook luisteraars die zeggen van, ja, je kan toch beter geven eigenlijk, als je het toch hebt.
2: Ja,
1: heeft
2: maar
1: het niet gedaan.
2: Maar iemand verwees ook naar Shaquille O'Neal, de hele bekende NBA basketbalspeler. En die heeft in 2001 een iconische uitspraak ook gedaan tijdens een aflevering van een podcast, Earn Your Leisure. Mm-hmm. En daar heeft hij gezegd, ja, hij legde uit dat hij zijn 6 kinderen bewust niet wil overladen met zijn enorme fortuin, want die zat ook aan 500 miljoen. En zijn exacte woorden in een interview waren, my kids are older now, they're kind of upset with me, not really upset, but they don't understand. I tell them all the time, we ain't rich, I am rich. Dus we zijn niet rijk, ik ben rijk. You gotta earn it. Je moet ervoor vechten. En heeft spelregels thuis altijd aan zijn kinderen opgelegd. Die Shaquille O'Neal, die zegt, opleiding is verplicht. Ik wil dat je ofwel een hogere opleiding of universitair, nou wat je eigenlijk kan, dat moet je ook binnenhalen. Daar moet je voor gaan. Hij zei ook altijd, geen gratis startkapitaal. Daar gaan we niet voor. Als ze een bedrijf willen beginnen, moeten ze zelf met een waterdicht businessplan komen en dit aan hen pitchen alsof hij een externe kritische investeerder is. En als hij dan voelt, Oké, dat is een goed plan. Dan willen daar van zijn centen in investeren. En hij wilde eigenlijk ook liever dat ze geen basketbalspelers worden. Ze moesten eigenlijk allemaal iets anders gaan doen. Andere jobs gaan zoeken. En het daar gaan waarmaken. Ik vind dat allemaal wel wijze lessen.
1: Ga ik toch eens opzoeken of dat allemaal gelukt is bij die 5 kinderen.
2: Ja, zwaar. Want hij zegt, ik wil gewoon voorkomen dat het niet van die verwende rijke luiskinderen zijn die alles maar in de schoot geworpen worden. En ik denk dat je op elk niveau kan toepassen.

0: besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger gekocht.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. Kroonprinses Elisabeth heeft voor het eerst een exclusief interview gegeven over haar toekomstplannen en haar tijd in de VS. Daar studeert ze vandaag af aan de prestigieuze Universiteit van Harvard, met een master in openbaar beleid. HLN Royalty-journalist Wim de Hanschutter kon haar spreken over haar studentenleven, de kansen en opofferingen als kroonprinses en ook over haar toekomst.
5: Of het nu voortstuderen gaat zijn, dat gaat het zeker niet zijn. Maar stage lopen, dat weet ze niet. Vrijwilligerswerk doen, vakantie nemen, is ook heel onduidelijk. Maar al sinds het verhaal dat ze een zeiltocht over de Atlantische Oceaan gaat doen, dat klopt niet. Dat ze duidelijk ontkent. Een jaartje of meer nadenken en dan gaat ze wel op een gegeven moment actief moeten worden binnen het koningshuis. Gaat ze die rol moeten opnemen als toekomstige koningin.
4: Kroonprinses Elisabeth is 24. Minder dan een derde van de Belgen steunt de centenindex van de federale regering. Dat blijkt uit opinieonderzoek De Stemming van onder meer De Standaard. Ook de BTW-hervorming die op tafel ligt wordt massaal afgewezen. Voor maatregelen zoals strengere controle op langdurig zieken en de uitbreiding van de flexijobs is er wel steun. Vandaag stemt de Kamer trouwens over die centenindex. In de Kamer werd daarover tot na middernacht gedebatteerd. Journalist Timmy van Diepen.
6: Dat betekent dat mensen die wat meer verdienen, dus boven de €4.000 bruto, dat die boven dat bedrag geen volledige indexering meer van hun loon zouden krijgen. Dus vanaf de volgende keer dat de index opnieuw omhoog gaat en dat er eigenlijk een automatische verhoging van die loon komt, dan wordt dat met 2% verminderd. Ook zeker de mensen die wat meer verdienen gaan het voelen in hun portefeuille.
4: Het debat hervat over een uurtje. Daarna wordt de pensioenhervorming en ook de centenindex normaal gezien goedgekeurd. De autopsie op het lichaam van de bestuurder van het dodelijke ongeval in Buggenhout dinsdag leverde niets op. Het blijft dus onduidelijk waarom de man met een minibusje door een gesloten overweg reed. Het parket onderzoekt dat verder met getuigen en camerabeelden. En het is ook nog wachten op het resultaat van het toxicologisch onderzoek. Bij het ongeval zijn 4 mensen overleden, de bestuurder, een begeleider en 2 kinderen. De internationale olieprijzen zijn opnieuw flink gestegen na de aanvallen in het Midden-Oosten. De prijs voor een vat steeg met bijna 4%. Aanleiding zijn de Iraanse en Amerikaanse aanvallen vannacht. De VS bombardeerde eerst een belangrijke haven in de straat van Hormuz. Als reactie viseerde de Iraanse revolutionaire garde een Amerikaanse luchtmachtbasis. Het is nog niet duidelijk wat dat nu betekent voor het vredesoverleg. En in het voetbal heeft het Engelse Crystal Palace een eerste Europese trofee gewonnen. In de finale van de Conference League versloeg het het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Na een doelpunt kort na de rust. In 1 jaar tijd wonnen ze zo 3 bekers, ook de FA Cup en het Community Shield. Het wordt een zomerse dag met maximaal tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer, opnieuw een tropische dag bij zo'n 32 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien die ook onweerachtig kunnen zijn. Maximaal tot 25 graden.
3: Dit is Joe E.

0: bedanken.
1: Nou, ook een beautiful en bijzondere dag in Amerika voor ons koningshuis. Want aan de Universiteit van Harvard krijgt onze kroonprinses, toekomstige koningin Elisabeth, haar diploma. Ze studeert daar af, ze heeft er een paar jaar gestudeerd. En onze collega van VTM Nieuws en HLN, Wim de Handschutter, heeft haar daarvoor mogen interviewen. We hebben, ja, en nu ligt hij goed te slapen op dit moment. Want we hebben hem zeer vroeg deze ochtend opgehaald. Hij was daar al laat s'avonds, rond 16:45 deze ochtend. Dus we moesten ook tegen hem zeggen, goeienacht Wim.
2: Ja, het is goeienacht inderdaad voor mij. Het is hier 6 uur vroeger.
1: Wim, het was bijzonder. Hè? Je hebt daar een paar dagen geleden geïnterviewd. Het was niet zomaar een interview, hè?
2: Nee, het was heel bijzonder. Een paar weken geleden kreeg ik van het Koninklijk Paleis de vraag van, zie je het zitten om kroonprinses Elisabeth te interviewen? Natuurlijk, want alle media willen een interview, een groot interview met Elisabeth. En maandag was het dan zover. Ik en dan drie collega's, een Nederlandstalige collega nog en twee Franstaligen, werden uitgenodigd voor een groot gesprek in de campus van Harvard. Een heel klein tafeltje met 5 stoelen daar omheen. Het was echt zo het gevoel van dat ik bijna op de schoot van Elisabeth zat, want Hola. Ze zat naast mij. Dat was wel bijzonder. En ik merkte wel dat ze in het begin zo zenuwachtig was. Ze praatte ook heel snel, maar gaandeweg kwam er wat meer rust in haar, in haar woorden en in haar spraak.
3: Ja, dat is wel streng, hè, die regels omtrent zo'n interview, want jullie moeten de vragen op voorhand doorsturen. En heb je wat stoutere vragen doorgestuurd die dan geweigerd zijn?
2: In mijn geval niet, maar een collega van de Standaard wilde bijvoorbeeld weten het voortbestaan van België en haar blik op de monarchie. Ja, die werden geweigerd omdat ze te politiek waren. Dus daar heeft ze uiteindelijk geen antwoord op gegeven.
3: Heeft ze jou kunnen verrassen eigenlijk?
2: Toch wel. Ik vond dat ze opvallend volwassen voor de dag komt en heel duidelijk wist van ja, wat haar toekomst ging brengen. Natuurlijk, vanaf de geboorte weet ze, ooit gaat zij koningin van het land worden. En uiteindelijk zei ze mij van ja, ik voel me enkel thuis in België. Ik weet dat mijn toekomst daar ligt. En ook het idee van ja, dat ze geen keuze heeft in het leven, dat ze wel koningin moet worden, dat vond ze juist een geruststellende gedachte. En daarover zei ze van ja, het is goed om te weten wat de rest van mijn leven gaat brengen. Want het was ook de vraag die ik aan haar stelde, van het idee van ja, je studeert nu af hier in Harvard en alle andere leeftijdsgenoten van jou die kunnen dromen van een buitenlandse carrière, niet als die carrière uiteindelijk gaan hebben bijvoorbeeld. Maar gewoon het idee van ik kan in de rest van mijn leven nog overal ter wereld gaan wonen. Ik vond het eigenlijk een heel verstikkende gedachte. Maar ze had zoiets van ja, ik leg me erbij neer en ja, ik zie wel wat de toekomst brengt.
1: Zeg, koning Albert is een beetje stommelingskoning geworden. Die was er eenmaal op voorbereid. Haar vader, prins Philip destijds, ja, die wist wel dat het zou komen. Maar dat waren toch wel wat twijfels in het begin of hij het goed zou doen. Bij haar heb je het gevoel dat het echt wel een heel goed voorbereide, zeer intelligente dame is. Heeft ze eigenlijk ook goede punten gescoord of weten jullie dat niet?
2: Nee, dat weten we niet. Ik weet wel dat ze morgen, of vandaag bedoel ik, haar diploma gaat afhalen. Dus ze is geslaagd. Maar of dat ze het goed gedaan heeft qua punten is mij onduidelijk. Ik heb wel van leerkrachten in het verleden gehoord, en nu ook op Harvard, dat ze iemand is die heel gedisciplineerd is, die hard werkt, die behoorlijk slim is, maar zelf zegt ze daarover van ja, kijk, ik was ook niet de perfecte studente. Ik heb niet alleen in de bibliotheek rondgehangen, niet alleen gestudeerd. Ik heb ook, ben ook uitgegaan met vrienden, ik heb plezier gemaakt. Dus ik heb ook een beetje de balans gezocht in tussen beide werelden.
3: Hey, het is hoedjesdag vandaag, ze heeft het daar goed gedaan aan Harvard. En nu klaar voor een sabbatjaar met al dan niet een reis over de Atlantische Oceaan.
2: Maar daarover zegt ze van, dat is helemaal niet waar, dat is fake news. Het zou iets leuks zijn om te doen, maar het behoort niet tot mijn plannen. Het is heel onduidelijk wat ze de komende tijd gaat doen. Ze zegt, ik ga een jaar of misschien zelfs meer de tijd nemen om daarover na te denken. Maar wat dat betekent, dat ze vrijwilligerswerk gaat doen of op vakantie gaat gaan of stages gaat lopen, daar moet ze echt nog over nadenken. En dat wordt pas binnenkort.

0: dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers.
1: Oh.
0: Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
0: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
1: Cool.
0: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
1: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
3: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
9: Want knock, knock.
8: Who's there?
9: Justin.
8: Justin who?
9: Just in time to start investing.
8: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
9: Just in time, Adam.
8: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
10: Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Krevel.
13: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
12: Krevel, leef beter.
14: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
15: Joe 80s and 90s.

0: En vandaag 28 mei, als je jarig bent, dan ben je jarig samen met deze madame. Gladys Knight wordt 82. John Fogerty, zelfde leeftijd een beetje, wordt 81. Bart Pauw, die gisteren nog bij ons in de studio was, die is ook jarig, die wordt 58. Kylie Minogue is van hetzelfde jaar als Bart Pauw. Die wordt ook 58. En Colby Kaye, ken je die nog? Van,
1: ja.
0: Van dit hier. Bubbly. Die is ook jarig, die wordt 41. En Max, de zoon van de bekende Tom François en Anke Buckings.
1: Ja, die?
0: Die wordt 7 vandaag. Ga je speciaal doen voor zijn verjaardag?
1: Ja, ik ga straks om 15 uur stipt naar de klas, naar het eerste studiejaar, raketijsjes uitdelen.
0: Raketijsjes?
1: Ja. Dus,
0: mag niet, dat eigenlijk nog op school?
1: Ja, niet van die zelfgemaakte meloenfruitijsjes die nu al 2 dagen in de diepvries zitten, maar echt vanuit de winkel.
0: En
1: vanuit
0: mag dat nog?
1: Ik heb het gisteren gevraagd.
0: Het mocht.
1: Op een bloedhete dag.
0: Wow.
1: Het mag, het mag. Okay. Hij heeft trouwens zijn pakjes al gekregen. Hè,
0: okay, want heb je iets niet, bijzonders gekocht?
1: Ja, ik moet zeggen, ik heb mezelf overtroffen dit jaar, want meestal ben ik, je kent mij, ofwel geen pakje, ofwel een belofte, er komt een pakje aan.
0: Of gepersonaliseerd, dat toch ook graag.
1: Al dan niet rap afgeprint of zelf gemaakt, zo'n bom. Of een cent in een envelop. Maar nu heb ik echt cadeaus.
0: Oké.
1: Ja, en ik dacht, ik ga het meedelen. Misschien cadeau-inspiratie voor mensen die nooit weten wat geven.
0: Oké.
1: Zeker voor mensen die ook al alles hebben in het leven. Want jij bent volgende week jarig.
0: Dat is waar.
1: En ik dacht, misschien wat ik aan Max heb gegeven, is misschien ook iets voor Sven en Nelis.
0: Dat is bijzonder zijn.
1: Ik heb 3 dingen.
0: Oké.
1: Is goed? Ding 1. Ik heb een boxzak gekocht met 2 boxhandschoenen.
0: Mooi.
1: Zo'n boxzak die je kan ophangen aan de luifel van het tuinhuis. Maar dat is toch keileuk, hè?
0: Daar te laten leren boksen.
1: Ja, een junior kost maar €40. Maar ja, je kunt ook een grote boxzak voor u dan eigenlijk. Kunt je al uw frustraties op box. Dat vind ik al heel leuk. Dan, tweede cadeau, een basket outfit. Dus een short en een marcelletje met dan de naam Max gedrukt op de achterkant van het marcelletje.
0: Bij
1: de Decathlon, gisteren nog laten doen.
0: Ja.
1: Dus dan kan je ermee gaan wandelen met zo'n outfit. Sven
0: loopt
1: daar
0: Max rond. Ah nee, ja, Sven erop wel, ja.
1: En derde cadeau, ja, dat was iets wat hij zelf heel graag wou. Hij had dat aangegeven en ik dacht, dat gaat Sven zeker nog niet in huis hebben.
0: Oh,
1: dat kan ik heel makkelijk voor jou kopen, want dan voel je jezelf bijzonder. Hij heeft van mij nog een hele grote gouden beker gekregen, een trofee.
0: Ja.
1: En die heb ik ook laten personaliseren in de Decathlon met daarop wereldkampioen Max François.
0: Oké. Okay.
1: En dat heb ik gegeven.
0: En wereldkampioen in wat?
1: Gewoon.
0: Dat
1: mag je dan zelf kiezen, hè. Dus ik bedoel, wereldkampioen Max, hij is super blij mee. Dus ik nu een trofee maak voor jou. Wereldkampioen DJ dan of zo, of wat je wil zijn. Sven en Nelis. En dan zet je dat mooi neer daar ergens in je huis met al zoveel prullerij.
0: Maar weet je wat we gaan doen? We gaan dit jaar geen cadeautjes doen. Dat lijkt mij
1: slim. Maar ik ben net voor inspiratie.
2: Dit is Joe 80s en 90s.

0: bij Sven en Anke.
1: Ja, de fantastische, succesvolle reeks amateurtoneel. We willen maar niet kunnen. Hebben we straks weer. Ja, we hebben zo meteen. Hebben we nog een take van de week.
2: Ja.
1: Ja, de eerste keer dat Anke er niet in geslaagd is om een Vlaams accent te imiteren.
2: Ja, moeilijk.
1: Nee, totaal niet gelukt.
2: Ik weet niet waar dat accent vandaan komt,
1: ja,
2: eigenlijk.
1: Ja, jullie, hè. Ik weet wel waar het vandaan komt. Ik weet waar het vandaan komt.
2: Ja.
1: En ik kon het heel
2: maar,
1: goed, hè.
2: Moet niet, hè. Ik kan ook iets anders doen.
1: Zometeen.
3: Oké, Wesley, nu is het aan jou. Kies maar uit onze grote 90s muziekwinkel.
4: Uit 1995, Wonderwall van Oasis. En uit 1991, ja, Nirvana natuurlijk, hè, ja.
3: Oké, Wesley, draai je maar. En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
4: Excuseer, wanneer kan ik dan een klinker kopen?
3: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
5: Good times.
6: Great music.
7: Dit is Joe.
8: Gent, klaar voor Peter Hintze. Kamal Karmak en Nina Derwaal.
9: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
10: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
12: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent dag BTW, hallo Droombadkamer.
13: X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
14: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
16: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En herenshorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
11: Tegels.

0: De take van de week.
1: Vorige week heeft Sven mooi gescoord met Tatjana Vlodder. Deze week ga ik helemaal ten onder. In, ik vind het zelfs heel erg, want ja, je kan iets winnen met dit item. Zijn de 10 cinema tickets of een abonnement op streams. Maar ik weet niet of het juiste antwoord gaat binnenkomen.
2: Denk het wel.
1: Ik heb geprobeerd om het na te spelen, maar het accent. Het valt of staat met het accent, dat is zeer moeilijk. Ik zou zeggen, doe een poging. You never know. Dit is de take van de week.
2: Joe.
0: De take van de week.
3: Zien ik je niet mee gaan? De voeten. Tot aan een brievenbus.
4: Nee.
3: Maar ga blij zijn erachter. Dan ga je weer wat bewogen het. In mocht kon ik hier goed op.
4: Maar beweeg ik heb meer dan genoeg.
3: Tja. In een auto zetten, hè? En een auto, en dan in een kronen. Hé. Hey.
4: Dan ga ik een beetje oppassen.
3: In een kronen, ooit een kronen. Weer een oude auto. En voilà, en dat is het. En als je hier dan zit, dan zie ik je op de grasmachine zitten. Buksje vooruit, naar links, naar rechts.
4: Waarom moet dat buikje dan vooruit? Korte belletjes, buikje vooruit.
3: En die grasmachine, zie je dat goed, dat buikje? Allee, buikje vooruit.
4: Maar waarom moet er dan weer de nadruk leggen op dat buikje? Zie je dat goed? Waarom?
3: Oh, dat buikje, dat is een goed kassietje. Ik krijg door hernen op.
4: Je wil wel een keer van mijn buikje blijven, alstublieft. Voor aan mijn buikje te komen, moet eerst toelatingen vragen.
3: Oh, kijk, we gaan onze stapschoenen aandoen.
4: Ja, ik niet, ik ga niet mee. Oh. Ik ga naar mijn auto en ik ben weg.
3: Oh, en pak die buikje maar mee, jong.
0: Dit is Joe,
2: Sven en Anke.

0: Valerie uit Poperingen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Valerie, ik heb mijn best gedaan. Het was moeilijk, maar wat denk jij dat het is? Wat hebben wij proberen na te spelen?
1: Van de eerste zin herkend, dus goed gedaan, Anke. Sato plankaart.
0: Maar Valerie, jij sister from another mister. Het is heel lief dat je het zo voor mij opneemt. Dan heb ik nog twee vragen voor jou. Wil je 10 cinema tickets of een abonnement op streams?
1: De cinema tickets, alsjeblieft.
0: Oh, oké, een beetje airco deze dagen. En chips of popcorn?
1: Popcorn graag.
0: Oké, komt helemaal jouw richting uit. En dankjewel, Valerie. Je bent heel lief.
2: Valerie, wacht, Valerie.
1: Ja.
2: Jij zei dat het heel goed was, dat je meteen herkent dat is een opsteker. Want Anke was er niet helemaal van overtuigd. Maar ik heb wel een kleine verrassing voor jou.
1: Ja.
2: En voor Anke eigenlijk vooral. Maar ja, Valerie, ook voor jullie allemaal. Ik heb de scène doorgestuurd naar Sato Plankaert. En zometeen krijgen we een reactie van Eddie Plankaert. Ja, maar even bellen. Ze horen wat hij of die zijn vrouw herkend
0: heeft. Ik ga naar de
2: wc. Nee.
0: Moet al heel de tijd heel dringend.
2: Blijf hier. Ik ga het uitleggen of hij Christa herkend heeft of toch.
3: Oh. Dit is Joe. Sven en Anke.
2: Eddie Plankaert, goedemorgen. Dag Eddie.
4: Goedemorgen.
0: Allee, gaat die mensen die daar nu mee lastig vallen? Die heeft zoveel werk aan de Sato daar. Ik bedoel, och, jongens toch.
2: Eddie.
4: Ja, Christa, ja, het is niks aan te doen, Christa.
2: Oh, Eddie, je hebt het samen beluisterd, denk ik. Ja, het is een enorm acteerde
4: prestatie. Natuurlijk heb ik geluisterd.
2: Ja.
4: Natuurlijk heb ik het geluisterd, Eddie. Dat is best heel goed gedaan.
0: Bukske voor het?
2: Nee, leg het daar eens uit, Eddie. Want het is een speciaal accent dat je hebt. Want mensen zeggen dan dat West-Vlaams is, maar dat is het eigenlijk niet, hè?
4: Nee, dat is geen West-Vlaams. Wij zijn juist op het randje van West-Vlaanderen. Maar heb toch wel... Allee, als ik u bezig hoorde, dan wordt het toch echt klemtonen dat ik dacht... Ja, dat is precies mijn eigen stem. Je hebt dat zeer goed gedaan, maar jij bent ook van de streek natuurlijk.
2: Maar ik wel. Ik ben van Knesselaar. Ja,
4: en jullie, ja, dat is juist erom.
2: Nevelen zeker, hè? Die kanten, hè?
4: Nevelen, ja, dat is vlakbij. Maar je hebt daar een goede klemtonen, zo vooral als het een beetje... Als een beetje dat kun jij wel heel goed.
2: Dat zeg je dan, maar spreken niet te veel niet meer. Het is lang geleden.
4: Maar kijk, je bent weer al bezig. Dat is weer al bezig.
2: Zeker staan.
4: Maar Christa is fantastisch. Hè. Ik dacht dat er maar één Christa was. En er zijn er blijkbaar twee.
2: Dus, maar is Christa ook van Nevelen? Is die ook van Nevelen afkomstig oorspronkelijk?
4: Christa is van mij, maar dat is een gemeente vlak naast Nevelen. Vlak ernaast.
2: Okay.
4: Dat is eigenlijk hetzelfde. Dat is ongeveer een kilometer van elkaar woonden wij. Ik heb zo je plannen, want wij moeten straks weer opnames doen. En soms zijn er momenten dat wij er niet kunnen zijn. Dan hebben wij er eigenlijk wel twee perfecte vervangers gevonden.
0: Wij pakken ons koffers en we zijn daar, hè?
4: Moet je niet pakken, dat is al definitief. Ik heb de productie juist aan VRT ingelegd dat wij vervangers hebben. Maar dat is fantastisch.
2: Zijn de kamers al klaar eigenlijk? Kan iedereen al komen logeren bij jullie? Hoe zit dat eigenlijk op dit moment?
4: Je moet wel komen logeren, maar nu gaat er nog niet kunnen slapen. Dan moeten nog slapen al rechtstaand. Dus daar zijn nog geen beddens. Maar in augustus gaat het klaar zijn. In augustus gaat normaal gezien de deuren open gaan. Ja.
0: Maar zeg, die hebben ze je 100 euro gegeven om zo lief te zijn voor mij. Ik dacht dat jij mijn Christa-prestatie totaal eigenlijk de grond ging inboren, maar dat gebeurt niet.
4: Ja, maar nee. Het is ook tijd voor een keer, mag een keer een andere Christa komen ook eens. Dus een keer af en toe een keer, na die 50 jaar en zoveel meer dat we samen zijn. Allee, en eentje van de Limburg zou nog zo slecht niet zijn. Nee, ja, dat kun je nooit weten.
2: Maar zit graag een keer in een
4: buikje.
2: Maar
4: dat buikje, weet jij hoe gezellig dat buikje is? Dat buikje is ondertussen aan het verdwijnen. Dus geniet er nog maar van dat buikje. Ja, een beetje met een keer zo.
0: Maar ik vind dat zo fijn kussentje. Dat is het niet, hè.
4: Zeg, Christa, gaan we weer beginnen? Geprijzen van nou. Christa, als we weer beginnen?
2: Ja, het is zeker staan. Zeg, Eddie, maar heel tof dat je hier als Gerrit die Kaster eigenlijk heel zacht uit de hoek kwam. En wensen jullie een prachtige zomer in Sato Plankaert toe.
4: Ja, wel. Dankjewel. Ik wens jullie ook veel geluk en blijf maar kijken dat je toch nog een klein beetje door die kleine details toch iets kunt verbeteren.
0: Nee, dat doe ik.
3: Dit is Joe. Het is Sven en Anke.

0: Jumbo scoortje deze week Jumbo Kip Buckets. 2 voor maar 8 euro. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Zeg dat, Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zalige verjaardagspeech.
2: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen, die kalde sweet chili.
1: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
2: Hé, hey, hoe dat?
1: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
2: Oh.
1: Ja!
2: Lemmes.
1: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is de Vos Lemmes. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
4: Samen er iets moois van bakken? Das.
5: Wow.
4: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer.
5: Wow.
4: Van Vibra.
6: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
7: Goedemorgen. De Hoge Gezondheidsraad wil dat er meer aandacht komt voor de geestelijke gezondheid van rusthuisbewoners. Zorgverleners focussen nu alleen op lichamelijke zorg, terwijl bijna 1 op de 5 rusthuisbewoners een psychiatrische aandoening heeft. Je hoort geriater Mirko Petrovic.
8: Steeds meer bewoners van woonzorgcentra hebben complexe zorg nodig met onder meer psychiatrische kwetsbaarheden, zoals dementie, depressie, chronische angst. En de Hoge Gezondheidsraad pleit daarom voor een systematische screening ook van geestelijke gezondheid, al bij de opname.
7: Dat verhoogt hun levenskwaliteit en vermindert het risico op burn-outs bij zorgverleners. Vanaf 15 juni lanceert TikTok de TikTok-shop in ons land. Daarbij kan je rechtstreeks op TikTok producten kopen van influencers, zonder dat je eerst de app moet verlaten. En dat is zorgwekkend, zegt Laura Klaes van consumentenorganisatie Testaankoop.
9: Er zijn jongeren die nog niet volledig weten hoe ze budgetten moeten beheren en hoe ze moeten omgaan met geld. En dan maakt die app het wel enorm gemakkelijk om je diep in de kosten te steken. En misschien kosten die je ook niet meteen kan dragen. En ja, dat is hetgeen waar we schrik voor hebben. Hè. Het werkt zo drempelverlagend om producten te kopen.
7: TikTok zelf ontkent dat het impulsaankopen promoot. Het shopplatform is ook verboden voor minderjarigen. Netbeheerder Fluvius heeft het probleem met geblokkeerde energiefacturen onder controle. Duizenden gezinnen kregen de afgelopen jaren geen voorschotfactuur, waardoor ze nadien een hoge afrekening kregen. Aanleiding was een nieuw softwareplatform dat zorgde voor geblokkeerde gas- en elektriciteitsmeters. Fluvius betaalde al meer dan 500.000 euro aan compensatie. Kroonprinses Elisabeth heeft voor het eerst een exclusief interview gegeven over haar toekomstplannen en haar tijd in de VS. Dat is uniek, want ze deed dat nog nooit eerder. Ze staat nu ook voor een speciaal moment in haar leven. Ze behaalde haar master openbaar beleid en krijgt vandaag haar diploma aan de Universiteit van Harvard. HLN royalty-journalist Wim de Handschutter kon haar spreken.
10: Ik ben ervan overtuigd dat ze er echt van genoten heeft om ver weg van huis te zijn. Want ze heeft mezelf gezegd, het was zalig om niet herkend te worden op straat. Dat bracht de spontaniteit in mijn leven. En ze gaf me wel de indruk dat ze iemand is die heel zelfbewust is. Zo zei ze bijvoorbeeld, en ze vindt het een geruststellende gedachte, dat ze weet van ja, mijn toekomst ligt helemaal vast. Ik ben geboren om ooit koningin te worden.
7: Kroonprinses Elisabeth is 24. Het staakt het vuren in het Midden-Oosten wankelt. Vannacht hebben de VS en Iran elkaar aangevallen en ook Israël heeft bombardementen uitgevoerd op Libanon en Gaza. Dat zorgt opnieuw voor ongerustheid op de oliemarkt. De internationale olieprijzen zijn opnieuw flink gestegen, met bijna 4% voor een vat olie. Het is nog niet duidelijk wat het nu betekent voor het vredesoverleg. Een zomerse dag met maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer. Opnieuw een tropische dag, dus bij zo'n 32 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Die kunnen ook onweerachtig zijn. Maxima tot 25 graden.
6: Dit is

0: Het weer met Frank.
1: Frank, we hebben prachtige dagen achter de rug. En je mag er nog een mooie orgelpunt achter zetten. Maar dat gaat wel minder worden, maar vandaag nog goed, hè?
2: Vandaag sowieso nog goed. Hè. Het blijft overal droog. De zon is van de partij. Uiteindelijk gaat de temperatuur richting 7, 28 graden. Waarschijnlijk in het westen gaat dat richting 29 of 30 graden. En in de loop van de dag af en toe wat van die hoge wolkensluis. Maar dat stelt dan weinig voor. En na de middag een paar stapelwolken, voornamelijk in de Ardennen. Dat zijn zo wat details voor vandaag. Dus alweer een topdag vandaag. Sowieso.
3: Ja, alweer een topdag. En morgen wordt het nog heter. Maar ja. Het gaat ook knetteren in de lucht.
2: Ja, waarschijnlijk wel. Hè. Op het eind van de dag heel plaatselijk gaat dat zijn. Het is zo dat de temperatuur quasi overal boven de 30 graden, of toch de 30 graden gaat bereiken en erboven gaat. Dus 30 tot 32 graden, dat zijn de maxima voor morgen. En net die 31, 32 graden, dat is net warm genoeg om stapelwolken te laten uitgroeien tot een onweersbui. Dus dat is dan in de latere middag dat het gebeurt. Heel plaatselijk, dus zal zeker niet overal het geval zijn. Maar het kan best zijn dat dus in de loop van de latere middagavond dat op sommige plaatsen eventjes fel gaat regenen.
1: En dat is het ganse land, Frank. Het kan overal gebeuren.
2: De kans is grootst in het oosten, maar dat neemt niet weg dat het westen ook kan. Maar feit is wel, door het feit dat het net iets warmer wordt in het oosten dan in het westen, dat de kans daar iets groter is op een lokaal onweersbuitje. Dat wel.
3: En zorgt dat ervoor dat het in het weekend dan een paar graden frisser is, maar toch nog zonnig?
2: Het wordt frisser, dat is een feit. Morgen, of tenminste zaterdag, dan gaat het zeer onstabiel zijn. Dus dan krijg je een beetje hetzelfde. Eigenlijk een klassiek scenario. Dat is dat de onweersbuien die morgen ontstaan, daar gaan er een paar net zo de nacht kunnen overleven. En dan gaan we daar zaterdag mee starten. Maar dan, uiteindelijk gaan die doven. Dan is het eventjes droog zelfs. Een langere periode zelfs droog, met zonnig weer. En dan ga je zien, tweede helft namiddag, zo warmst van de dag opnieuw, dat die regen- en onweersbuien kunnen ontstaan. Dat is dan overal het geval dat kan. Hè. Dus niet alleen in het oosten, maar dus ook in het westen. En het zal drukkend warm zijn, want die luchtvochtigheid neemt ook toe. Hè. 28 graden, dat is de maximumtemperatuur voor zaterdag. En dan zou die regen- en onweerszone zou dan zondag voornamelijk nog over het oosten van het land liggen. Dus het westen houdt het dan droog op zondag, met af en toe wat zon. En de temperaturen gaan er stilaan op achteruit. Hè. Dus aan de kust 19, in het centrum 22 en misschien nog een 23 graden is dat mogelijk in de oostelijke provincies.
1: Ja, ik wil toch eens vragen aan volgende week ook, hè, Frank. Wat krijgen we dan voor weer? Wisselvallig de hele tijd?
2: Ja, waarschijnlijk wel. Maandag is nog een betere dag met eerst zon, later redelijk wat stapelwolken en temperatuur rond de 21 graden. En dan dinsdag, woensdag en donderdag, dat zijn zeer wisselvallige dagen. Hè, met regenzones bij momenten, felle buien, ook kans op onweer. En niet zo fameus qua temperatuur. Hè, 19, 20 graden, dat is zo wat de maximumtemperatuur vanaf dinsdag is dat.
3: Terug panties aantrekken, zeg. Nee. Mijn benen zijn dat niet meer gewoon.
1: Of even bekomen van de hitte van de voorbije dagen. Ja. Het heeft allemaal zijn voordelen. Dankjewel, Frank.
3: Doei.
2: Dat is goed, zal ik het. We'll

0: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
5: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
4: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienst beheerd door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
6: Dit is Joe 80's.

0: Heel, ja, wel nog sexy gekleed, zo in een engel, zo, een angel. En er stond er zo'n coole gast, zo, met een blauwe aap. Die had zo'n blauwe apen ding pak aan, zo. Allee, zo'n masker. En die had zo'n cool entourage en zo. En dan begonnen we even te dansen en zo. En zo na een paar drankjes was ze wel wat heftiger geworden. Dus ineens trekt hij zijn masker af en die begint mij te kussen. We hadden toch wel Leonardo DiCaprio.
1: Oh, nee.
0: Ja, maar dat is lang geleden, hè. Ja,
1: oh
0: ja,
1: my
0: ja.
1: God.
0: Dus, maar het is wel bij dat gebleven.
1: En hoe was die kus?
0: Dat viel eigenlijk een beetje tegen.
2: En wat was er mis met Leonardo DiCaprio?
0: Ja, dat weet ik niet. Dat ging niet... Dat was niet zo'n goede match, vond ik. Maar pas op, ik heb die nacht wel goed geslapen.
1: Dat is wel.
3: Amai, zeg.
1: Ja, ermee zitten kussen, want die poster hing op mijn kamer. Hè?
3: Ja,
1: dus...
3: DiCaprio, zeg. Ah, dat vind ik wel echt een ongelooflijke onthulling die ze daar
1: waanzin.
3: Doet.
1: Maar ja, geen goede kusser blijkbaar. Dan laat het dan maar.
3: Ze woonde in Hollywood en dan kom je zo'n dingen blijkbaar tegen. Ja, ik had de verhaal nog nooit gehoord. Vond ik heel straf eigenlijk.
1: Dat is de eerste keer dat ze het vertelt.
3: Amai, heel straf. Meer van dat soort...

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt. Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Want knock, knock.
4: Who's there?
5: Justin.
4: Justin who?
5: Just in time to start investing.
4: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Just in time, Adam.
4: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
6: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar... Kruidvat.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen. Bijna de helft van de werkgevers kan de motivatie van sollicitanten niet meer inschatten, omdat veel motivatiebrieven door AI zijn geschreven. Dat blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Partena Professional. Professor arbeidseconomie Stijn Baert.
2: Gewoon een motivatiebrief laten opladen bij het cv lijkt niet langer een goed idee. Veel beter is het om te werken met vraag en antwoord. Bijvoorbeeld, als je een kandidaat nodig hebt die heel goed op zichzelf kan werken, vraag dan naar cases uit de eerdere carrière. Dat kan een machine niet voor jou verzinnen.
1: Ook motivatievideo's of referentiebrieven zijn een goed idee. De Hoge Gezondheidsraad wil dat er meer aandacht komt voor de geestelijke gezondheid van rusthuisbewoners. Zorgverleners focussen nu alleen op lichamelijke zorg, terwijl bijna 1 op de 5 rusthuisbewoners een psychiatrische aandoening heeft. Geriater Mirko Petrovic.
3: Steeds meer bewoners van woonzorgcentra hebben complexe zorg nodig met onder meer psychiatrische kwetsbaarheden, zoals dementie, depressie, chronische angst. En de Hoge Gezondheidsraad pleit daarom voor een systematisch screening ook van geestelijke gezondheid, al bij de opname.
1: Dat verhoogt hun levenskwaliteit en vermindert het risico op burn-outs bij zorgverleners. In de VS is een voormalig topman van inlichtingendienst CIA opgepakt nadat de FBI meer dan 300 goudstaven had gevonden bij hem thuis. Die hadden een waarde van bijna 35 miljoen euro. De man zou die van het werk mee naar huis hebben genomen. Er werden ook 35 luxe horloges en een grote som cashgeld teruggevonden. De man wordt nu verdacht van stelen van overheidsgeld. Het is nog zonnig en helder en er staat ook nauwelijks wind bij maxima tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm, 's avonds kans op onweer bij zo'n 32 graden. Dit weekend neemt de kans op onweersbuien toe, zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
1: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
2: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immos Koopman.
6: Lotto is op zoek naar een maag.
7: Een maag?
6: Met een baksteen erin.
7: Ah, zo.
6: Om je droomwoning te bouwen.
7: Ik zie graag een strakke fermette.
6: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
7: Hoe dan?
8: C'est si bon.
6: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
9: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Allee, verras mij eens.
9: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
11: Dat ga ik eens proberen.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
13: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
14: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag, lichtontharingsapparaten van Braun en Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel naar Bol.
17: Oh, amai, die ceviche was lekker.
7: Ja, hè?
18: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
17: Schat, blijf kalm.
7: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
17: Shh, geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
12: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
19: Dit is Joe 80.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Relax. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
6: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Joe eet

0: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
0: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
3: En dan met een promo die kan tellen.
4: Tegen de honger die komt.
3: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
5: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
6: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
7: Goedemorgen. Het aantal gedwongen opnames in de psychiatrie is licht gedaald. Het ging vorig jaar om 5000 mensen. Het zijn er 200 minder dan in 2024. Blijkt uit cijfers van Zorgnet Icuro. Aanleiding is een hervorming van de wet, zegt Margo Kloet van Icuro.
8: Men wil de vrijwilligheid van opnames stimuleren, daar waar het vroeger verplicht werd, door een mogelijkheid in te lassen van die vrijwillige behandeling onder voorwaarden. En je kan ook 48 uur een observatie doen van iemand om te kijken of hij de psychiatrische stoornis heeft, waarbij hij nood heeft aan zo'n gedwongen opname. Maar om te zeggen dat dat al een effect is, daarvoor is het nog veel te vroeg.
7: Het aantal gedwongen opnames bij jongeren en kinderen bleef wel gelijk. Daar ging het om 250 opnames. Bijna de helft van de werkgevers kan de motivatie van sollicitanten niet meer inschatten, omdat veel motivatiebrieven door AI zijn geschreven. Dat blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Partena Professional. Je hoort professor arbeidseconomie Stijn Baert.
9: Gewoon een motivatiebrief laten opladen bij het cv lijkt niet langer een goed idee. Veel beter is het om te werken met vraag en antwoord. Bijvoorbeeld, als je een kandidaat nodig hebt die heel goed op zichzelf kan werken, vraag dan naar cases uit de eerdere carrière. Dat kan een machine niet voor jou verzinnen.
7: Ook motivatievideo's of referentiebrieven zijn een goed idee. En goed nieuws van aan de pomp, want diesel- en benzinetanken wordt morgen weer goedkoper. Voor een liter benzine 95 daalt de prijs met 12 cent tot 1,86 euro. Voor benzine 98 betaal je maximaal 1,94 euro per liter, of een daling met 11 cent. Voor diesel daalt de prijs met zo'n 10 cent tot maximaal 2 euro. Het is zonnig en helder, er staat ook nauwelijks wind bij maximaal tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm, 's avonds wel kans op onweer tot 32 graden dan. Dit weekend neemt de kans op onweersbuien toe, zaterdag lokaal nog 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
6: Dit is Joe.

0: weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Let's go.
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Vrouw Wies.
6: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
7: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Jumbo scoort je deze week Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
10: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt

0: promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 €. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
2: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
3: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
4: Oh, wauw. Oh.
5: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
4: Wow.
5: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
4: Oh.
5: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
6: Yuzu.
5: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: Lotto is op zoek naar een maag.
9: Een maag?
8: Met een baksteen erin.
9: Ah, zo.
8: Om je droomwoning te bouwen.
9: Ik zie graag een strakke fermette.
8: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
9: Hoe dat?
10: C'est si bon.
8: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
11: 3, 2, 1.
12: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
11: Sorteren kan je zo meteen.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar €1,54. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
15: Sorry, Parties WK.
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
17: De Vos.
18: Ja, Lemmes.
17: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
18: Schitterend, bij zo'n saus kan worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je je stekt liefst?
17: Doorbakken.
18: Zeker?
17: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.

0: samen bakken na school? Dat is
1: wauw!
0: Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
2: Maken we dit vanaf nu elke dag, papa?
0: Dat is toch echt wel
1: wauw!
0: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini-cupcake-vormpjes voor maar €1,39. Dat is
2: wauw!
0: Van Vibra.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag. Het leven wordt opnieuw duurder. De inflatie voor mei ligt op 4,1%. Dat is een lichte stijging tegenover april. En daarmee blijft de inflatie hoog, zegt Stijn Baert van de Inflatiecommissie.
5: Dat is dubbel zo hoog als een inflatie die we goed vinden. In vergelijking met vorig jaar zitten we nog altijd op een zeer hoog niveau wat energiekosten betreft. Die zijn in vergelijking met vorige maand wel redelijk stabiel, maar in vergelijking met een jaar geleden, en daar gaat de inflatie om, zijn die op een zeer hoog niveau.
4: De speelindex wordt niet overschreden. Er wordt verwacht dat dat in juni gebeurt. Dan stijgen onze lonen automatisch mee. Het parket van Brussel heeft een huiszoeking uitgevoerd bij de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Aanleiding is een panoreportage over gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Eerder liepen er ook al 3 onderzoeken naar Anderlechtse Haard. Verschillende Brusselse regeringspartijen eisen ook dat er een onderzoekscommissie komt. En goed nieuws van aan de pomp, want diesel- en benzinetanken wordt vanaf morgen weer goedkoper. Voor een liter benzine 95 daalt de prijs met 12 cent tot €1,86. Voor benzine 98 betaal je maximaal €1,94 per liter, of een daling met 11 cent. Voor diesel daalt de prijs met zo'n 10 cent tot maximaal €2. En door de hitte wordt elektriciteit vanavond wel peperduur, omdat we dan massaal de airco opzetten. Tegen de avond produceren zonnepanelen ook minder energie en er is ook amper wind. Energieleveranciers verwachten rond 8:30 vanavond een piek van meer dan €445 per kilowattuur. In Winterthur in het noorden van Zwitserland zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Een man van 31 werd opgepakt, dat meldt de lokale politie. Het gebeurde vanochtend aan het station. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wat de man bezielde. Er loopt een onderzoek. En deze namiddag vertrekt de Belgische mijnenjager Primula naar de Middellandse Zee. Het schip zal er deel uitmaken van een permanente NAVO-vloot. Zo kan de Primula ook sneller ingezet worden in de Straat van Hormuz als dat nodig zou zijn. Journalist Rob van Herk legt uit wat dat schip daar gaat doen.
6: In de eerste plaats is het daar om een NAVO-oefening uit te voeren. Informatie te varen met andere schepen. Om te kijken hoe ze dat schip veilig kunnen houden. Als ze mijnen tegenkomen, kan het zijn dat ze hier en daar ook nog een mijn onschadelijk zullen maken. Maar het is vooral oefenen om te kijken wat ze doen als ze effectief zouden ingezet worden in de Straat van Hormuz.
4: Iran zou daar een tiental mijnen hebben geplaatst. Vanmiddag en vanavond zonnig. Er staat ook nauwelijks wind bij maxima tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm. 'S Avonds wel kans op onweer bij zo'n 32 graden. Dit weekend neemt de kans op onweersbuien toe. Zaterdag lokaal nog 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
3: Dit is Joe

0: sexy als hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
3: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Just in time to start investing.
6: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, Adam.
6: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
0: Oei, wacht ze.
1: Rustig, ze gaan even
0: niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
1: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
8: Prima, prettige avond.
0: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
1: Ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
10: Promokoken.
11: Allee, verras mij eens.
9: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
11: Dat ga ik eens proberen.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Krevel.
13: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
12: Krevel. Leef beter. Joe.

0: even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
1: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. Tien om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
2: Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
3: Ja, mocht dat niet misschien?
2: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
3: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
4: En dan met een promo die kan tellen.
6: Tegen de honger komt.
4: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
7: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
11: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
12: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
11: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienst beheerd door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
13: Joe 80s and 90s.

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
0: Samen er iets moois van bakken? Dat is wow. Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer wow. Van Vibra.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag. In het onderzoek naar de vechtpartij op een kustram in De Haan heeft nu ook de vierde en laatste verdachte zich aangegeven. Het gaat om een man van 19 uit Brussel, dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Eerder werden ook al twee verdachten van 18 en een van 19 aangehouden. Ze verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Bij de vechtpartij raakten 5 werknemers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Het leven wordt opnieuw duurder. De inflatie voor mei ligt op 4,1%. Dat is een lichte stijging tegenover vorige maand. En daarmee blijft de inflatie hoog, zegt Stijn Baert van de Inflatiecommissie.
4: Dat is dubbel zo hoog als een inflatie die we goed vinden. In vergelijking met vorig jaar zitten we nog altijd op een zeer hoog niveau wat energiekosten betreft. Die zijn in vergelijking met vorige maand wel redelijk stabiel, maar in vergelijking met een jaar geleden, en daar gaat de inflatie om, zijn die op een zeer hoog niveau.
3: De speelindex wordt niet overschreden. Er wordt verwacht dat dat in juni gebeurt. Dan stijgen onze lonen automatisch mee. In Rijkenvoorsel in de provincie Antwerpen is een bewoner gewond geraakt bij een brand. Hij is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond in de garage van zijn woning. De brandweer is ter plaatse en heeft de brand onder controle. Ze blijft wel nog nablussen en vraagt om de omgeving te vermijden. Het parket van Brussel heeft een huiszoeking uitgevoerd bij de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Aanleiding is een panoreportage over gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Eerder liepen er ook al 3 onderzoeken naar Anderlechtse Haard. Verschillende Brusselse regeringspartijen eisen dat er een onderzoekscommissie komt. In Winterthur in het noorden van Zwitserland zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Een man van 31 werd opgepakt, dat meldt de lokale politie. Het gebeurde vanochtend aan het station. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wat de man bezielde. Er loopt een onderzoek. En deze namiddag vertrekt de Belgische mijnenjager Primula naar de Middellandse Zee. Het schip zal er ook deel uitmaken van een permanente NAVO-vloot. Zo kan de Primula ook sneller ingezet worden in de straat van Hormuz als dat nodig zou zijn. Journalist Rob van Herk legt uit wat het schip daar gaat doen.
5: In de eerste plaats is het daar om een NAVO-oefening uit te voeren, informatie te varen met andere schepen, om te kijken hoe ze dat schip veilig kunnen houden. Als ze mijnen tegenkomen, kan het zijn dat ze hier en daar ook nog een mijn onschadelijk zullen maken, maar het is vooral oefenen om te kijken wat ze doen als ze effectief zouden ingezet worden in de straat van Hormuz.
3: Iran zou daar een 10-tal mijnen hebben geplaatst. Het is zonnig en helder, er staat ook nauwelijks wind bij maximaal tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm, 's avonds kans op onweer bij zo'n 32 graden. Dit weekend neemt de kans op onweersbuien nog toe. Zaterdag lokaal wel 30 graden mogelijk, vanaf zondag wordt het frisser.
2: Dit is Joe

0: dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
0: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
3: En dan met een promo die kan tellen.
4: Steeds
3: een
4: honderd kop.
3: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
5: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Joe.

0: 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
0: Sorteren kan je zo meteen.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
2: Oh.
3: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar €1,54. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
8: Ja!
7: Carrefour.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Vrouw Wies.
4: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
5: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt. Knaldi.
8: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
13: Goedemiddag. In Ukkel in Brussel is een familiedrama vermeden. Het gebeurde zaterdag. 3 kinderen werden teruggevonden in hun appartement met snijwonden. Het gaat om 2 jongens en een meisje tussen 3 en 9 jaar oud. Hun moeder is opgepakt en aangehouden, dat bevestigt het parket. De moeder verschijnt morgen voor de raadkamer. Als je zelf nood hebt aan een gesprek, kan je bellen naar het nummer 106 of chatten via teleonthaal.be. Opnieuw een incident in de gevangenis van Gent. Daar is een zorgmedewerkster gewond geraakt nadat een gedetineerde haar had geslagen. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Het is al het 3e incident op evenveel dagen tijd. Gisteren had een gevangene nog zijn celgenoot gegijzeld. Dinsdag was er een vechtpartij. Volgens het gevangeniswezen komt het door de overbevolking en zorgt het warme weer voor heel wat spanningen. In het onderzoek naar de vechtpartij op de kustram in Den Haan heeft nu ook een 4e en laatste verdachte zich aangegeven. Het gaat om een man van 19 uit Brussel, dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Eerder werden ook al 2 verdachten van 18 en 19 aangehouden. Ze verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Bij de vechtpartij raakten 5 werknemers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Het proces rond de overname van voetbalclub Anderlecht is opnieuw uitgesteld naar het najaar. Dat heeft de correctionele rechtbank in Brussel beslist. Aanleiding is een wrakingsverzoek van een van de advocaten. Hij vindt dat de rechter partijdig zou zijn. Het proces draait rond de aankoop van de club door Mark Koeken in 2017. Koeken betaalde daar €59 miljoen voor, maar hij vermoedt dat hij werd opgelicht. De Europese Commissie geeft de Chinese webwinkel Temu een boete van €200 miljoen. Omdat Temu illegale producten verkoopt. En dat is natuurlijk verboden in Europa. Het gaat bijvoorbeeld om opladers die niet veilig zijn. Of babyspeelgoed dat gevaarlijke chemische stoffen bevat. Of kleine onderdelen die gemakkelijk loskomen. Het is de hoogste boete die Europa ooit oplegde. Omdat de digitale wet overtreden wordt. Het is zonnig en helder. Er staat ook nauwelijks wind bij maxima tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm. 'S Avonds kans op onweer bij zo'n 32 graden. Dit weekend neemt de kans op onweersbuien toe. Zaterdag lokaal 30 graden nog mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
12: Dit is Joe 80s en 90s.

0: mai disipici o slack.
1: Da, e?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria nu funcționează.
1: Se știe? Bancaria nu funcționează? Ba, un scalt pe
0: Chiafa? Left call.
1: Calum, pe zițu zonder held in Peru. E mere mică spre izbena op. Și biți zic mea malaria în sickness.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
3: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immos Koopman.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Kip Buckets. 2 voor maar 8 euro. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Krevel.
8: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel. Leef binnen.

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: Profiteer nu bij Torus van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. Yes. Joe, 80's en 90's.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag. In Ukkel bij Brussel is een familiedrama nipt vermeden. De feiten gebeurden afgelopen zaterdag. 3 kinderen werden in levensgevaar teruggevonden in hun appartement met snijwonden. Dat bevestigt het parket. Je hoort journaliste Nathalie Dijk.
4: 3 kinderen tussen 3 en 9 jaar oud. Ze zouden zwaar gewond zijn geweest. Het gaat om 2 jongetjes en een meisje. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zijn ze buiten levensgevaar. De moeder is opgepakt. Ze is ondertussen ook al voor de onderzoeksrechter verschenen.
3: Morgen verschijnt ze voor de raadkamer. Als je na het horen van dit bericht nood hebt aan een gesprek, dan kan je bellen op teleonthaal op het nummer 106 of chatten via teleonthaal.be. Opnieuw een incident in de gevangenis van Gent. Daar is een zorgmedewerkster gewond geraakt nadat een gedetineerde haar had geslagen. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Het is al het 3e incident in evenveel dagen tijd. Gisteren had een gevangene nog zijn celgenoot gegijzeld en dinsdag was er ook al een vechtpartij. Volgens het gevangeniswezen komt het door de overbevolking en zorgt het warme weer voor heel wat spanningen. De Europese Commissie geeft de Chinese webwinkel Temu een boete van 200 miljoen euro omdat Temu illegale producten verkoopt en dat is verboden in Europa. Het gaat dan bijvoorbeeld om opladers die niet veilig zijn of babyspeelgoed dat gevaarlijke chemische stoffen bevat of kleine onderdelen die makkelijk loskomen. Het is de hoogste boete die Europa ooit oplegde omdat de digitale wet overtreden wordt. Veel zon en amper wind met maxima tot 1 graad of 30. Ook morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
2: Dit is Joe.

0: blijven sparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de 100 gekocht.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
5: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
6: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
9: Pearl.
8: Voorwaarden op pearl.be.
10: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
11: Sorry, Parties WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
13: Joe, 80s en 90s.

0: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes... 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
4: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
5: Ja, mocht dat niet misschien?
4: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
5: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
4: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
6: Bebat.
4: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Nu BTW weg ermee bij XWO. Dat betekent, dag BTW, hallo Droombadkamer.
8: XWO Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
9: Zeg dat, Vos.
10: Ja, Lemmes.
9: Zalige verjaardagspeech.
10: Oh, merci. En wel, dan kunnen we eraan beginnen, die kalde sweet chili.
9: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
10: Hé, hey, hoe dat?
9: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
10: Oh.
9: Ja!
10: Lemmes.
9: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
10: Dat is
11: de Vos Lemmes.
12: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 4 uur.
13: Goedemiddag. Hoe armer de gemeente, hoe meer kans op hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit resultaten van een nieuwe studie. Tot 60% meer zelfs dan in rijkere gemeenten. Cardioloog Werner But ziet enkele oorzaken.
14: Wanneer mensen in een kwetsbare situatie leven, waardoor dat ze misschien minder geïnformeerd zijn, waardoor dat ze omwille van financiële redenen misschien minder toegang hebben tot gezondheidszorg, dat het misschien wel om die reden is dat zij aan een lagere preventie doen.
13: De Brusselse gemeente Sint-Joosten-Node komt onder dwangtoezicht. Dat heeft de Brusselse regering beslist omdat de gemeente haar financiën maar niet op orde krijgt. De schuldenberg loopt intussen op tot meer dan 30 miljoen euro. Sint-Joosten-Node is de kleinste en armste gemeente van Brussel. Naar het gravel van Roland Garros dan. Daar is onze landgenote Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde van het enkelspel. Ze verloor in 2 sets van de Poolse kwalificatiespeelster Maja Chwalinska. Het werd 6-4 en 6-0. Later vandaag speelt Mertens nog de eerste ronde van het dubbelspel. Veel zon en amper wind met maxima tot een graad of 30. Ook morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond de kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
12: Dit is Joe.

deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat lief?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Waar gaat dat?
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Nu BTW weg ermee bij XBO. Dat betekent dag BTW, hallo Droombadkamer.
5: XBO Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
6: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
7: Dit is Joe 80s.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Samen er iets moois van bakken? Dat is wow. Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer wow. Van Vibra.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. De hervormingen rond de levensbeschouwelijke vakken die onderwijsminister Zoal Demir wilde doorvoeren, komen er niet. Dat heeft ze gezegd in de wekelijkse commissie Onderwijs. Haar plannen kregen een negatief advies van de Raad van State.
4: De Raad van State zegt de organisatorische flexibiliteit die je wilt invoeren via het decreet, waar we hebben gezegd, ja, maar scholen gaan in ieder geval vrijheid krijgen, autonomie, hoe dat ze dat willen organiseren enzovoorts. Zelfs dat gaat te ver. Je beperkt daarmee de autonomie van de erediensten en verwijst naar de grondwet enzovoort.
3: Demir stelde voor om de wekelijkse lessen levensbeschouwing te bundelen naar één volledige dag per maand en dan leerlingen van verschillende jaren samen te zetten. Maar daarvoor is een grondwetswijziging nodig. Normaal had die hervorming volgend schooljaar al moeten ingaan. De brand op Tomorrowland vorige zomer was wellicht het gevolg van een menselijke fout. Dat heeft een van de twee broers achter het festival gezegd in een Nederlandse podcast. Volgens hem lag het probleem bij een vlammenwerper die grote hoeveelheden ethanol lekte. Daardoor brandde uiteindelijk zo goed als het hele hoofdpodium af. Dit jaar neemt Tomorrowland extra maatregelen voor de brandveiligheid. Hoe armer de gemeente, hoe meer kans op hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit resultaten van een nieuwe studie. Tot 60% meer zelfs dan in rijkere gemeenten. Cardioloog Werner Butt ziet enkele oorzaken.
5: Wanneer mensen in een kwetsbare situatie leven, waardoor dat ze misschien minder geïnformeerd zijn, waardoor dat ze omwille van financiële redenen misschien minder toegang hebben tot gezondheidszorg, dat het misschien wel om die reden is dat zij aan een lagere preventie doen.
3: In het westen van Duitsland, op zo'n 2 uur van de Belgische grens, is een groep van 6 rhesusapen ontsnapt uit een opvangcentrum. Vermoedelijk maakten ze een gat in de muur, waardoor ze konden ontsnappen. De politie is niet actief naar hen op zoek, omdat ze niet gevaarlijk zouden zijn. Nochtans staat die aapsoort wel bekend als een agressieve soort. Naar het gravel van Roland Garros dan. Daar is onze landgenote Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde van het enkelspel. Ze verloor in 2 sets van de Poolse kwalificatiespeelster Maja Kwalinska. Het werd 6-4 en 6-0. Later vandaag speelt ze wel nog het dubbelspel. Bij de mannen is de nummer 1 van de wereld en topfavoriet Jannik Sinner onverwacht uitgeschakeld in de tweede ronde. De Italiaan leek op weg naar de overwinning, maar ging uiteindelijk in de 3e set onderuit tegen de Argentijn Cerundolo. Door de hitte kreeg hij krampen en moest hij ook even stoppen. Uiteindelijk maakte hij de set wel nog af, maar verloor. Het is nog warm en zonnig, vannacht hier en daar een wolk en kouder dan 20 graden wordt het niet. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon, tegen de avond kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien, zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
2: Dit is Joe 80s en 90s.

0: pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter. De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Rabobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Rabobank, u bent goed omringd.
1: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels.

0: serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
1: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be. Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. Er zou een voorlopig akkoord zijn tussen de VS en Iran, dat melden Amerikaanse media. Het akkoord zou spreken van een bestand van 60 dagen, de heropening van de Straat van Hormuz en nieuwe gesprekken over de afbouw van het nucleaire programma van Iran. Maar er is toch nog veel onduidelijkheid, ziet journalist Robin Ramakers.
4: Er zou inderdaad een onderhandeld akkoord zijn tussen de Amerikaanse en de Iraanse onderhandelaars, maar dat akkoord is nog niet getekend door de Amerikaanse president, nog niet goedgekeurd en ook niet door de Iraanse opperste geestelijke leider. Ja, dus dat maakt dat het eigenlijk nog steeds in de lucht hangt en we niet weten of er nu wel of niet echt een akkoord is.
3: En de Belgische mijnenjager Primula is in Zeebrugge vertrokken richting Middellandse Zee om daar deel te nemen aan NAVO-operaties. Vanuit de Middellandse Zee is de Primula ook sneller bij de Straat van Hormuz als het daar nodig zou zijn. De hervormingen rond de levensbeschouwelijke vakken die Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir wilde doorvoeren, komen er niet. Dat heeft ze gezegd in de wekelijkse commissie Onderwijs. Haar plannen kregen een negatief advies.
5: De Raad van State zegt de organisatorische flexibiliteit die je wilt invoeren via het decreet, waar we hebben gezegd, ja, maar scholen gaan heel veel vrijheid krijgen, autonomie, hoe ze dat willen organiseren enzovoort. Zelfs dat gaat te ver. Je beperkt daarmee de autonomie van de erediensten. Verwijs naar de grondwet enzovoort.
3: Demir stelde voor om de wekelijkse lessen levensbeschouwing te bundelen naar 1 volledige dag per maand en dan leerlingen van verschillende jaren samen te zetten. Maar daarvoor is een grondwetswijziging nodig. Normaal had die hervorming volgend schooljaar al moeten ingaan. De brand op Tomorrowland vorige zomer was wellicht het gevolg van een menselijke fout. Dat heeft een van de twee broers achter het festival gezegd in een Nederlandse podcast. Volgens hem lag het probleem bij een vlammenwerper die grote hoeveelheden ethanol lekte. Daardoor brandde uiteindelijk zo goed als het hele hoofdpodium af. Dit jaar neemt Tomorrowland extra maatregelen voor de brandveiligheid. Tennis dan. Op Roland Garros is de nummer 1 van de wereld en topfavoriet ook Jannik Sinner onverwacht uitgeschakeld in de tweede ronde. De Italiaan leek op weg naar de overwinning, maar ging uiteindelijk in de derde set onderuit tegen de Argentijn Cerúndolo. Door de hitte kreeg hij krampen en moest hij even stoppen. Uiteindelijk maakte hij de set wel nog af, maar hij verloor. En onze landgenoot Thomas Pieters is sterk gestart op een golftoernooi in Zuid-Korea. Hij staat daar voorlopig 4e. De tweede Belg daar, Thomas T3, staat 45e. De winnaar van het toernooi pakt een kleine 3,5 miljoen euro mee naar huis. Het is nog warm en zonnig vannacht, hier en daar een wolk en kouder dan 20 graden wordt het niet. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
2: Dit is Joe E.

0: ruiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
1: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
4: Daar straks al een melding gehad van HLN.
3: Amai, is het snel.
5: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: Knaldi.
7: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Krevel.
10: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
9: Krevel. Leef beter.
11: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
14: Samen er iets moois van bakken? Dat is
15: wow!
14: Van Bibra. Van klungelen met deeg tot...
16: Oh, maar dit is het lekkerste ooit.
14: Dat is toch echt wel...
15: Wow!
14: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Bibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
16: Wow!
14: Van Bibra.
17: 3, 2, 1.
18: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
19: Sorteren kan je zo meteen.
20: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Just in time to start investing.
0: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, Adam.
0: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Vrouw Wies.
4: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
5: Voilà, opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
6: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
7: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
8: Immoscoopman!
9: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
6: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
9: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
6: Ja?
9: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoopman!
12: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1 gratis. Dus smeer hem snel naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
16: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht ze.
7: Rustig,
6: niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
7: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
16: Prima, prettige avond.
6: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, zeker dat.
11: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
17: Bij Jumbo scoort je deze week Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
18: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
19: Torfs! Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
19: En dan met een promo die kan tellen.
7: Tegen de honger die komt.
19: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
20: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First. Joe A.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's wow! Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer wow! Van Vibra.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond. Er zou een voorlopig akkoord zijn tussen de VS en Iran, dat melden Amerikaanse media. Het akkoord zou spreken van een bestand van 60 dagen, de heropening van de Straat van Hormuz en nieuwe gesprekken over de afbouw van het nucleaire programma van Iran. Maar er is toch nog veel onduidelijkheid, ziet oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: Er zou inderdaad een onderhandeld akkoord zijn tussen de Amerikaanse en de Iraanse onderhandelaars, maar dat akkoord is nog niet getekend door de Amerikaanse president, nog niet goedgekeurd en ook niet door de Iraanse opperste geestelijke leider. Ja, dus dat maakt dat het eigenlijk nog steeds in de lucht hangt en we niet weten of er nu wel of niet echt een akkoord is.
3: Intussen is de Belgische mijnenjager Primula in Zeebrugge vertrokken richting Middellandse Zee om daar deel te nemen aan NAVO-operaties. Vanuit de Middellandse Zee is de Primula ook sneller bij de Straat van Hormuz als het daar nodig zou zijn. In Iran zijn sinds het begin van de oorlog al meer dan 6000 mensen opgepakt. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De Iraanse autoriteiten viseren iedereen die kritiek uit op het regime, onder meer demonstranten, advocaten en journalisten. Het internet was er op bijna 3 maanden geblokkeerd. Sinds woensdag kunnen de Iraniërs weer gedeeltelijk op het internet. Koers, de Fransman Paul Magnier heeft de 18e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Het was Jasper Stuyven die de sprint voor hem aantrok. Het is voor Magnier als een derde zege deze Giro. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider in het klassement. Neymar zal waarschijnlijk niet meespelen tijdens de openingswedstrijd van Brazilië op het WK voetbal. Hij heeft een kuitblessure en moet het 2 tot 3 weken rustig aandoen. En dan komt die eerste wedstrijd tegen Marokko op 14 juni gevaarlijk dichtbij. Een domper voor Brazilië dat aast op een nieuwe WK-overwinning. Dat is al bijna 25 jaar geleden. Onze landgenoot Thomas Pieters is sterk gestart op een golftoernooi in Zuid-Korea. Hij staat daar voorlopig 4e. De tweede Belg daar, Thomas D3, staat 45e. De winnaar van het toernooi pakt een kleine 3,5 miljoen euro mee naar huis. De warmte blijft nog hangen vanavond en vannacht wordt het niet kouder dan 20 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond is er kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser. Dit is Joe.

0: lage prijzen. Deze week Duct Toilet Gel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Joe 80.

0: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
0: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
2: B-Bad.
0: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Vakantiegelddeals bij Corendo. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendo.
5: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Joe, 80s and 90s.

0: de superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
4: Goedenavond. Er is een sociaal akkoord bij Bpost. Dat hebben de vakbonden en de directie onderhandeld. Maar het belangrijkste twistpunt is daarmee nog niet van de baan. Dat zegt Luc tegen het hoofd van de Liberale Vakbond.
5: We hebben een akkoord inderdaad over de CAO. En wat houdt dat in? De mensen de kans geven op een niet-recurrente bonus plus de verhoging van de maaltijdcheck. Maar dat betekent niet dat wij akkoord zijn met het transformatieplan. Het transformatieplan waar dan de uur met 2 uur zal opschuiven. We zijn daar absoluut niet mee akkoord en daarvoor zullen we nog verder rond tafel zetten met het bedrijf.
4: De postbodes hebben de afgelopen maanden in totaal 5 weken lang het werk neergelegd uit onvrede met die nieuwe werkuren. Om 4 uur morgen namiddag houdt de lijn een minuut stilte voor de slachtoffers van het dodelijke ongeval in Buggehout begin deze week. 4 mensen kwamen daarbij om het leven, onder hen 2 tieners, een begeleider en de chauffeur van het schoolbusje. Die laatste reed in onderaanneming voor de lijn. Alle bus- en tramchauffeurs zullen het morgen onderweg een minuut stil maken. En Vincent Manhart blijft nog zeker tot 2028 sportief directeur bij de Voetbalbond. Hij heeft zijn contract daar verlengd. Manhart is 51 en is sinds 2 jaar aan de slag bij de Voetbalbond. Daarvoor was hij CEO van Club Brugge. De warmte blijft nog hangen vanavond en vannacht wordt het niet kouder dan 20 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
3: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. 8 op de 10 jongeren wil de nieuwe TikTok-shop liever niet gebruiken. Dat blijkt uit een bevraging van de Artevelde Hogeschool. Met die TikTok-shop kan je rechtstreeks producten kopen van influencers zonder dat je de app moet verlaten. Je hoort onderzoekster Marijke de Veijerman.
2: Voornamelijk zijn er bezorgdheden rond privacy bijvoorbeeld, of bijvoorbeeld de kwaliteit van de producten die erop verkrijgbaar zullen zijn. Of ze zullen voldoen aan de Europese standaarden bijvoorbeeld. En natuurlijk wetende dat het een Chinees platform is, dan ook alle heisa dat er is rond Chinese webshops vandaag.
1: Ook Testaankoop liet al weten dat het geen fan is, omdat niet alle jongeren voldoende geldbesef hebben. Morgen namiddag houden de bus- en tramchauffeurs van de lijn een minuut stilte. Ze doen dat voor de slachtoffers van het dodelijke ongeval met een trein en een schoolbusje in Buggehout begin deze week. Een van de doden was een chauffeur die in onderaanneming reed voor de lijn. Om 4 uur zal iedereen het onderweg een minuut stil maken. Onze landgenote Magali Kempes staat in de tweede ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Samen met haar Sloveense partner klopte ze een Amerikaans-Hongaars duo in 3 sets. Het werd 3-6, 6-1 en 6-2. Later komt ook Hanne van de Winkel nog in actie. Het blijft nog heel de avond en nacht aangenaam warm. De temperatuur zakt niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond is er wel kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Het is gebeurd. Kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma op zak. Ze behaalde haar master in openbaar beleid aan de prestigieuze Harvard University in Boston in de VS. Koning Philip en koningin Mathilde zaten te glunderen in het publiek. Wat ze hierna gaat doen is nog niet duidelijk. Ze is 24. Er is een sociaal akkoord bij Bpost. Dat hebben de vakbonden en de directie onderhandeld. Maar het belangrijkste twistpunt is daarmee nog niet van de baan, zegt Luc Tegenhoff van de Liberale Vakbond.
2: We hebben een akkoord inderdaad over de CAO. En wat houdt dat in? De mensen de kans geven op een niet-recurrente bonus plus de verhoging van de maaltijdcheck. Maar dat betekent niet dat wij akkoord zijn met het transformatieplan. Het transformatieplan, waar dan de uur met 2 uur zal opschuiven. We zijn daar absoluut niet mee akkoord. En daarvoor zullen we nog verder op zetten met het bedrijf.
1: De postbodes hebben de afgelopen maanden in totaal 5 weken lang het werk neergelegd uit onvrede met die nieuwe werkuren. 8 op de 10 jongeren wil de nieuwe TikTok-shop liever niet gebruiken. Dat blijkt uit een bevraging van de Artevelde Hogeschool. Met die TikTok-shop kan je rechtstreeks producten kopen van influencers zonder dat je de app moet verlaten. Je hoort onderzoekster Marijke de Veijerman.
3: Voornamelijk zijn er bezorgdheden rond privacy bijvoorbeeld, of bijvoorbeeld de kwaliteit van de producten die erop verkrijgbaar zullen zijn. Of ze zullen voldoen aan de Europese standaarden bijvoorbeeld. En natuurlijk wetende dat het een Chinees platform is, dan ook alle heisa dat er is van Chinese webshops vandaag.
1: Ook Testaankoop liet al weten dat het geen fan is, omdat niet alle jongeren voldoende geldbesef hebben. Elise Mertens gaat naar de tweede ronde in het dubbelspel op het tennistoernooi van Roland Garros. Samen met haar Chinese partner klopte ze een Braziliaans-Amerikaans duo. Ze hadden daarvoor 3 sets nodig. Het werd 6-2, 4-6 en 7-6. Een opsteker voor Mertens, want eerder vandaag werd ze naar huis gespeeld in de tweede ronde in het enkelspel. Ook Magali Kempen gaat naar de tweede ronde in het dubbelspel. Later vanavond komt ook Hanne van de Winkel nog in actie in een dubbel. Neymar zal waarschijnlijk niet meespelen tijdens de openingswedstrijd van Brazilië op het WK voetbal. Hij heeft een kuitblessure en moet het 2 tot 3 weken rustig aandoen. En dan komt die eerste wedstrijd tegen Marokko op 14 juni gevaarlijk dichtbij. Een domper voor Brazilië dat aast op een nieuwe WK-overwinning. Dat is toch al bijna 25 jaar geleden. Het blijft nog heel de avond en nacht aangenaam warm. De temperatuur zakt niet onder de 15 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond is er kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweerbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Het is gebeurd.
2: Elisabeth de Saxe-Coburg.
1: Prinses Elisabeth heeft haar diploma op zak. Ze behaalde haar master in openbaar beleid aan de prestigieuze Harvard University in Boston in de VS. Koning Philip en koningin Mathilde zaten te glunderen in het publiek.
3: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
4: We zijn heel trots op Elisabeth. En ze heeft dat prachtig gedaan. Het zal haar enorm helpen.
5: Nog een paar uren feesten. Hier, voilà.
1: Wat Elisabeth hierna gaat doen is nog niet duidelijk, weet royalty-journaliste Eva Peters.
6: Ze zegt, kijk, mijn studietijd die was heel intens en ik wil nu wat rust. Een sabbatjaar dus. Maar wat ze dan gaat doen, gaat ze dan reizen? Gaat ze ergens stage lopen? Gaat ze bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen zoals haar ouders? Ja, dat weet ze op dit moment simpelweg zelf nog niet. Nu, één ding is wel al heel zeker. Het is niet omdat ze nu afgestudeerd is dat ze meteen haar officiële taken gaat opnemen. Want ja, vanaf het moment dat ze dat doet, is er voor haar ook geen weg meer terug.
1: Elisabeth is 24. De lijn zet tijdelijk 86 elektrische bussen aan de kant. Door technische problemen kunnen die bussen zomaar ineens stilvallen. Voor de reizigers zal de impact beperkt zijn, hoort Annelies Meijnaerts van de lijn.
7: Dit zijn allemaal geleden bussen, dus harmonica-bussen. Waar er vandaag zo'n bus rijdt, gaan we die mogelijk moeten vervangen door een standaardbus. Dus het gaat een kleinere bus zijn. Anderzijds kan het in sommige gevallen ook zo zijn dat we voor een bepaalde rit geen bus ter beschikking gaan hebben en dat we die rit niet kunnen rijden op dat moment.
1: Je checkt best altijd de routeplanner van de lijn voor je vertrekt. We krijgen een warme nacht met hier en daar een wolkje en minima rond 15 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
0: Dit is Joe E.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Als je met dit mooie weer in open water wil gaan zwemmen, dan pas je toch maar beter op. Dat waarschuwt de Vlaamse Zwemfederatie. Want veel zwemmers mispakken zich aan de temperatuur, de stroming en de diepte van het water. Daarom geeft de Zwemfederatie tips.
2: Bijvoorbeeld nooit te plots in het water gaan. Zeker als je lang op het droge bent geweest, kan het verschil tussen lichaamstemperatuur en de watertemperatuur echt voor een gevaarlijke koude shock zorgen. Nooit alleen gaan zwemmen. Doe het ook alleen in zones waar het toegestaan is. Maar bijvoorbeeld ook draag een gekleurde badmuts als je in een afgelegen zone zwemt, zodat je zichtbaar bent.
1: En overschatten ook niet hoe goed je kan zwemmen. De lijn zet tijdelijk 86 elektrische bussen aan de kant. Door technische problemen kunnen die bussen zomaar ineens stilvallen. Voor de reizigers zal er hier en daar hinder zijn. Je hoort Annelies Meijnaerts van de lijn.
3: Het gaat om 86 bussen die verspreid zijn over heel Vlaanderen. Dit zijn allemaal geleden bussen, dus harmonica-bussen. Waar er vandaag zo'n bus rijdt, gaan we die mogelijk moeten vervangen door een standaardbus. Dus het gaat een kleinere bus zijn. Anderzijds kan het in sommige gevallen ook zo zijn dat we voor een bepaalde rit geen bus ter beschikking gaan hebben en dat we die rit niet kunnen rijden op dat moment.
1: Je checkt best altijd de routeplanner van de lijn voor je vertrekt. En een stunt voor onze landgenoot Rafael Collignon op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij staat in de derde ronde nadat hij de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, klopte. Hij had er 3 sets voor nodig. Het werd 2 keer 6-4 en 7-5. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Italiaan Arnaldi of de Griek Tsitsipas. In het dubbelspel gaat ook Elise Mertens naar de tweede ronde. We krijgen een warme nacht met hier en daar een wolkje en minima rond 15 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
0: Dit is Joe.